Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
2: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
3: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
1: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
5: We're going to dance.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
2: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt. En 's morgens om 5 uur weer. Dat is vreselijk.
1: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
3: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
1: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
2: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
3: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
1: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeerse popquiz terug in de beach. De Aalsmeerse popquiz keert woensdag 30 september terug naar de beach aan de Oosteinderweg. Organisatoren Marco Lesmeister en Meinert van der Zwaard zorgen opnieuw voor een muzikale avond met nieuwe en verrassende quizrondes. De vragen gaan over 5 decennia popmuziek en verschillende muziekstijlen. De deelnemers krijgen onder meer geluidsfragmenten, songteksten en videobeelden voorgeschoteld. Ook zijn er prijzen voor de beste teams. Teams kunnen uit maximaal 6 personen bestaan. Deelname kost €8 per persoon, te betalen bij binnenkomst. Volgens de organisatie is er voldoende ruimte voor alle teams en is er geen wachtlijst. De inloop begint om 19:30 s'avonds en de quiz start om 20:00 s'avonds. Aanmelden kan via aalsmeersepopquiz@gmail.com onder vermelding van de teamnaam en het aantal deelnemers. Via Facebook en Instagram deelt de organisatie vooraf hints en voorproefjes.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Zeven kanshebbers voor Cultuurprijs Aalsmeer. De genomineerden voor de Cultuurprijs Aalsmeer 2026 zijn bekend. Zeven kandidaten maken kans op de tweejaarlijkse prijs van de gemeente Aalsmeer. Het gaat om Janne van Zon, Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, KCA, Ulla Oirich, Kunstkast, Marcel Harting, de Openbare Bibliotheek Aalsmeer en ACOV. De genomineerden laten ieder op hun eigen manier zien hoe veelzijdig cultuur in Aalsmeer is. Van muziek en beeldende kunst tot poëzie, taal en culturele ontmoetingen. Alle kandidaten dragen bij aan het culturele leven in de gemeente. Een onafhankelijke jury beoordeelt de kandidaten. De jury bestaat uit Sigrid Ivo, Anna-Maria Giannastasio en voormalig wethouder Willem Kikkert. Op 27 en 28 oktober bezoeken zij alle genomineerden om kennis te maken met hun activiteiten en organisaties. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op vrijdag 27 november in het vernieuwde Flower Art Museum. Aan de cultuurprijs is een bedrag van €1000 verbonden.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer.
0: Dit was Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeerse popquiz terug in de beach. De Aalsmeerse popquiz keert woensdag 30 september terug naar de beach aan de Oosteinderweg. Organisatoren Marco Lesmeister en Meijnert van der Zwaard zorgen opnieuw voor een muzikale avond met nieuwe en verrassende quizrondes. De vragen gaan over 5 decennia popmuziek en verschillende muziekstijlen. De deelnemers krijgen onder meer geluidsfragmenten, songteksten en videobeelden voorgeschoteld. Ook zijn er prijzen voor de beste teams. Teams kunnen uit maximaal 6 personen bestaan. Deelname kost €8 per persoon, te betalen bij binnenkomst. Volgens de organisatie is er voldoende ruimte voor alle teams en is er geen wachtlijst. De inloop begint om 19:30 s'avonds en de quiz start om 20:00 s'avonds. Aanmelden kan via aalsmeersepopquiz@gmail.com onder vermelding van de teamnaam en het aantal deelnemers. Via Facebook en Instagram deelt de organisatie vooraf hints en voorproefjes.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Muziek voor in de ochtend.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gemeenteraad bespreekt aanbevelingen rekenkamer. De gemeenteraad van Aalsmeer vergadert donderdag 1 oktober vanaf 8 uur 's avonds in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering staat onder meer een onderzoek van de rekenkamer naar onderbesteding op de agenda. De rekenkamer deed mee aan het landelijke Doe Mee-onderzoek naar onderbesteding. Op basis daarvan zijn 5 aanbevelingen voor de gemeente Aalsmeer opgesteld. De gemeenteraad bespreekt deze aanbevelingen en wordt gevraagd ze vast te stellen. Naast dit bespreekstuk behandelt de raad verschillende akkoordstukken. De volledige agenda en vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke website. Belangstellenden kunnen de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen. De raadsvergadering is ook live via Radio, TV en Aalsmeer te volgen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop. Radio
3: Aalsmeer. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Column, het gouden uurtje. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column. Geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter. Dit keer de 76ste column van Ernst de Jong. Het gouden uurtje. Ernst neemt de lezer mee naar een vroege zondagochtend op het Griekse eiland Hydra. Terwijl vissers terugkeren van zee en toeristen langzaam ontwaken, geniet hij samen met zijn vrouw van een frappé aan de haven. Hij vertelt over het oteloze eiland, de ezels die bagage vervoeren en vooral over het bijzondere tempo van het leven daar. Wanneer de zon boven de bergkam verschijnt, begint voor Ernst het gouden uurtje. Een moment om te genieten van de omgeving en even helemaal niets te hoeven. Met een boottocht naar een afgelegen baai en een eenvoudige maaltijd bij een taverna krijgt de vakantie een mooie invulling. Lees de hele column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Aalsmeerse popquiz terug in de beach. De Aalsmeerse popquiz keert woensdag 30 september terug naar de beach aan de Oosteinderweg. Organisatoren Marco Lesmeister en Meijnert van der Zwaard zorgen opnieuw voor een muzikale avond met nieuwe en verrassende quizrondes. De vragen gaan over 5 decennia popmuziek en verschillende muziekstijlen. De deelnemers krijgen onder meer geluidsfragmenten, songteksten en videobeelden voorgeschoteld. Ook zijn er prijzen voor de beste teams. Teams kunnen uit maximaal 6 personen bestaan. Deelname kost €8 per persoon, te betalen bij binnenkomst. Volgens de organisatie is er voldoende ruimte voor alle teams en is er geen wachtlijst. De inloop begint om 19:30 s'avonds en de quiz start om 20:00 s'avonds. Aanmelden kan via aalsmeersepopquiz@gmail.com onder vermelding van de teamnaam en het aantal deelnemers. Via Facebook en Instagram deelt de organisatie vooraf hints en voorproefjes.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Voor FC Aalsmeer wordt het dus een zware wedstrijd waarin de druk steeds verder toeneemt. Een goed resultaat is belangrijk om aansluiting te houden en het vertrouwen binnen de ploeg en bij de supporters terug te brengen. De aftrap tegen SDV Barneveld is zaterdag op Sportpark aan de Beethovenlaan.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Schrijver Jack Muller in de top 10 van. Op maandag 5 oktober ontvangt Rinus van Itterson, schrijver en drummer Jack Muller in de top 10 van. Zijn band The Calls heeft een nieuwe single uitgebracht en over een maand verschijnt zijn nieuwe roman Geheime Geheimen, de opvolger van Kleiwijn, alweer het 15e boek van zijn hand. Jack is zelfs alweer schrijvende aan een derde deel in deze serie. Daarnaast wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een prentenboek voor kinderen van ongeveer 7 jaar, met zeker 10 leuke verhalen met prachtige illustraties. En zoals elke keer is het de vraag of de hele top 10 voorbij gaat komen, maar Rinus en Jack gaan er hun best weer voor doen. Mis het niet en luister mee om 8 uur 's avonds op maandag 5 oktober.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

0: Niets is alleen.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Dierendag met spelletjes bij Boerenvreugd. Kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer viert zondag 4 oktober Dierendag met verschillende activiteiten voor kinderen. Van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kunnen bezoekers aan de Beethovenlaan 118 meedoen aan spelletjes zoals Wie ben ik?, Dieren zoeken en een spel waarbij dieren gevoerd moeten worden. Aan de knutseltafel kunnen kinderen boerderijpoes Tommy maken. In de informatiehoek is daarnaast van alles te leren over ezels. Ook kunnen kinderen deelnemen aan een workshop omgaan met honden. Daar leren zij hoe ze honden veilig kunnen benaderen en hoe ze verschillende vormen van hondengedrag kunnen herkennen. Eigen huisdieren mogen niet worden meegenomen naar de kinderboerderij. Kinderen worden wel uitgenodigd om verkleed als dier te komen. Voor hen is een speciale plek ingericht waar foto's kunnen worden gemaakt. De activiteiten zijn gratis. Varken Beer staat klaar voor vrijwillige donaties, contant of via een QR-code.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

van binnen, wie weet. Maar ik denk niet in nieuwe spullen die nog niemand heeft. Ongeacht in welke bubbel je leeft, dat is niet. Nee, dat is niet. Maar wat is dat? Nou, ik kan wel wat bedenken. Opkomen voor mensen. Willekeurig iemand op straat het beste wensen. Om de zoveel tijd je grootmoeder weer eens bellen. Of soms de buren weer een bosje bloemen brengen.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film van de maand oktober. De film van de maand oktober heeft als titel Vijf huwelijken in ons dorp, 1942-1966. De film is gemaakt rondom deze vijf huwelijken, maar bevat ook beelden van gebeurtenissen en omstandigheden die speelden in hetzelfde tijdvak. De film duurt 29 minuten. De film wordt twee keer op tv Aalsmeer uitgezonden. Deze uitzendingen worden voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld op zaterdag 3 oktober. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur 's middags. Daarna is de eerste vertoning op vrijdag 9 oktober vanaf 11 uur. Een dag later, zaterdag 10 oktober, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur. Deze film is ook live op de historische tuin te zien. Op zondag 18 oktober om 3 uur 's middags in de veilingzaal met als extra film Pramerace 1988.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer. Hey, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: De genomineerden voor de Cultuurprijs Aalsmeer 2026 zijn bekend. 7 kandidaten maken kans op de 2-jaarlijkse prijs van de gemeente Aalsmeer. Het gaat om Janne van Zon, Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, KCA, Ulla Oirich, Kunstkast, Marcel Harting, de Openbare Bibliotheek Aalsmeer en ACOV. De genomineerden laten ieder op hun eigen manier zien hoe veelzijdig cultuur in Aalsmeer is. Van muziek en beeldende kunst tot poëzie, taal en culturele ontmoetingen. Alle kandidaten dragen bij aan het culturele leven in de gemeente. Een onafhankelijke jury beoordeelt de kandidaten. De jury bestaat uit Sigrid Ivo, Anna-Maria Giannastasio en voormalig wethouder Willem Kikkert. Op 27 en 28 oktober bezoeken zij alle genomineerden om kennis te maken met hun activiteiten en organisaties. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op vrijdag 27 november in het vernieuwde Flower Art Museum. Aan de cultuurprijs is een bedrag van €1000 verbonden.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gezondheid zonder grenzen centraal bij OSA-avond. De jaarlijkse presentatieavond van ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer, OSA, staat dit jaar in het teken van Gezondheid zonder grenzen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 oktober in het parochiehuis / de grote zaal van Bacchus aan de Gerberastraat 26 in Aalsmeer. De avond begint om 8 uur 's avonds. Vanaf 19:30 is er gelegenheid om koffie en thee te drinken. Tijdens de avond vertellen verschillende organisaties over hun projecten. Voor de pauze komen de doopsgezinde gemeente Aalsmeer en stichting Kenya Kesho aan het woord. Zij ontvingen in 2025 subsidie van OSA voor projecten in Tanzania en Kenia. De projecten richten zich onder meer op gezondheidszorg, onderwijs en het bestrijden van armoede. Na de pauze vertelt Wouter van Empelen van Stichting Artsen zonder Grenzen over het werk van deze organisatie in gebieden waar mensen medische hulp nodig hebben door bijvoorbeeld conflicten, rampen of epidemieën. Ook zijn er stands met informatie over projecten die steun kregen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16 basis. Excuus, is een Nederlandse F-35 basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Er zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Sun.
1: Radio Aalsmeer.
0: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Business Lounge vaart uit. Omdat kunstenaar en ondernemer Fred Ros, bekend van B&B Vol Liefde, op woensdag 30 september terugvliegt naar Bonaire, wordt het interview niet live vanuit de studio uitgezonden, maar één dag eerder opgenomen. En daarvoor gaat Business Lounge het water op. Op dinsdag 29 september varen Fred Ros en de Aalsmeerse kunstenaar Rob van den Heuvel mee op een authentieke Zweedse salonboot van de Kaag naar de Westeinder in Aalsmeer. Tijdens deze bijzondere tocht vertelt Fred over zijn leven, kunst en ondernemerschap. Dit gesprek wordt woensdagavond uitgezonden vanaf 7 uur 's avonds en aansluitend gaat presentator Erik Verbeek live vanuit de studio verder in gesprek met Bob van den Heuvel. Samen blikken ze dan terug op de vaartocht en praten ze over Bobs werk, schilderijen en exposities. Business Lounge Special met Fred Ros. Woensdag 30 september om 7 uur 's avonds.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gemeenteraad bespreekt aanbevelingen rekenkamer. De gemeenteraad van Aalsmeer vergadert donderdag 1 oktober vanaf 8 uur 's avonds in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering staat onder meer een onderzoek van de rekenkamer naar onderbesteding op de agenda. De rekenkamer deed mee aan het landelijke Doe Mee-onderzoek naar onderbesteding. Op basis daarvan zijn 5 aanbevelingen voor de gemeente Aalsmeer opgesteld. De gemeenteraad bespreekt deze aanbevelingen en wordt gevraagd ze vast te stellen. Naast dit bespreekstuk behandelt de raad verschillende akkoordstukken. De volledige agenda en vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke website. Belangstellenden kunnen de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen. De raadsvergadering is ook live via Radio, TV en Aalsmeer te volgen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Verhalenderwijs met Marion Gijsler.

0: En hartelijk welkom, lieve luisteraars. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Verhalenderwijs op Radio Aalsmeer. En vandaag hebben we weer een schrijfster in de studio. Het is Joke van Leeuwen, schrijfster van alles. Maar daar gaan we zo meer over horen. Maar de aanleiding is dat ik haar heb uitgenodigd omdat aankomende vrijdag de voorleeslunch wordt gehouden in Nederland. Op heel veel plekken wordt dan een verhaal van Joke voorgelezen. En daar gaan we het straks ook over hebben. Joke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat fijn dat je op zo'n korte termijn nog in onze uitzending wilde komen. Maar ja, het is met 2 oktober in de buurt. Was het even onder, hoe noem je dat ook meer weer? Met stoom en kokend water is het allemaal gelukt.
1: Ja, ik dacht, dan moet het toch voor 2 oktober ook gebeuren.
0: Ja, precies.
1: Na de maaltijd.
0: Ja, dus dat. Joke, misschien kent niet iedereen jou. Zou je jezelf willen voorstellen?
1: Ik ben dus Joke van Leeuwen. Ik schrijf, ik dicht, ik teken en ik treed op. En dat doe ik zowel voor volwassenen als voor kinderen. Dat doe ik nu al bijna 50 jaar. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Ik heb er mooie prijzen voor gekregen, om maar eens wat te noemen. En ik blijf bezig, dus ik gedraag me niet bepaald gepensioneerd. Al ben ik het officieel al een poosje.
0: Ja, want ik denk, jij zegt al 50 jaar, dan moet je al heel jong begonnen zijn, denk ik.
1: Nee, het is in 2028, 50 jaar. En ik ben, dat hoef ik niet te verbloemen, ik ben van 1952.
0: Van 1952. Ja. Nou, dat is toch een respectabele leeftijd, zullen we maar zeggen. Ja, toch?
1: Ja, maar ik ga gewoon door.
0: Ja, goed zo. Het is 50 jaar, dus wanneer begon jij met schrijven?
1: Nou, voor mijn plezier eigenlijk toen ik een kind was op de basisschool.
0: Ja.
1: Toen nog lagere school heette. Dat was altijd mijn hobby, schrijven en tekeningen maken. En de eerste keer dat er dus echt iets gepubliceerd werd, dat was een kinderboek. Toen was ik bijna 26, ja.
0: Dat is een mooie leeftijd om te debuteren, zeg maar.
1: Ja, en ik had ervoor gestudeerd. Ik had aan de kunstacademie gezeten en geschiedenis gestudeerd. Dus ik was wel bezig, maar ik had nog niet gepubliceerd.
0: Nee. En hoe was dat voor jou om je eerste boek gepubliceerd te krijgen?
1: Nou, dat viel niet mee.
0: Nee.
1: Want eerst zagen ze er niet zoveel in. En werd ik een beetje met een kluitje in het riet gestuurd. Al heb ik dus later wel gehoord van zo'n uitgever van ja, we hebben ons toch vergist dat ze mij weer aan de deur hadden gezet. Want toen zagen ze dat het toch wel de moeite was om mij uit te geven.
0: Ja, en dat is uiteindelijk goed uitgepakt en dat heeft jou ook niet, dat heeft jou ook geen windeieren gelegd.
1: Nou, ik heb mijn hele leven gedaan wat ik graag wilde doen. Schrijven, tekenen en optreden, ja.
0: Fantastisch. Wat bedoel je met optreden?
1: Ik ben begonnen toen ik jong was en in de 20 met cabaret. Ik heb een aantal jaren had ik een eigen cabaretprogramma. Ik heb ook ooit kameretten gewonnen daarmee. En nu ben ik nog met een staartje bezig van een programma met mijn lange gedicht Levenslust, samen met een hele goede jonge Vlaamse tromboniste, Naboe Klaarhout. En in het komende voorjaar doen we nog een herneming van een voorstelling voor kinderen en volwassenen, maar vanaf 3 jaar zo'n beetje. Dat is een samenwerking met Hoge Fronten. Dat is een theatermakerij uit Maastricht. En met wie ik al jaren samenwerk. En natuurlijk, ik breng mijn poëzie. Ik zie kinderen. Ik lees voor. Ja, dus eigenlijk zie ik alle leeftijden. Van hele kleintjes tot hoogbejaard en alles ertussen. En dat is een voorrecht, ja.
0: Dat kan ik me voorstellen, want dan krijg je de hele maatschappij, in dus een hele breedte krijg je te zien. Dat zou ik me kunnen voorstellen, dat een voorrecht is.
1: Ja, ja. Ook wat betreft, ik bedoel, dat kan van inderdaad chique madame zijn tot kinderen die in een achterstandswijk wonen, zoals zoiets tegenwoordig heet. Dus ook in dat opzicht zijn het allerlei soorten mensen.
0: Ja, leuk. En haal je daar ook inspiratie uit voor datgene wat je schrijft?
1: Ja, maar dat weet je nooit van tevoren. Het rare is, als ik me concentreer op iets, dan komen er dingen boven. En dan kan ik wel zo soms denken van, ah ja, dat is de trigger geweest. Dat is wat me ertoe heeft gebracht nu dit te schrijven. Maar op het moment zelf, ja, dan weet je dat niet. Dan kan je niet zeggen, nou ga er maar eens wat over schrijven, want zo werkt het niet. Het is heel associatief.
0: Ja, het is associatief, zeg je. Hoe werkt het dan wel? Je hebt
1: Nou, dat
0: geen
1: ik,
0: plan,
1: ja.
0: geen begin?
1: Nee, ik ga zitten en ik. Nu in dit geval, bijvoorbeeld dit voorleesverhaal, dat was een opdracht. En als mensen dan dat vragen en ik voel dezelfde dag al van, oh ja, dat zou dit of dat kunnen worden, dan zeg ik ja, er moet meteen iets gebeuren. En ja, er komt dus een oude vrouw, een eigenzinnige oude vrouw in voor, maar ze is veel magerder geworden dan ze was. Ik denk dat ik dat ook geschreven heb, omdat ik dat lang geleden bij mijn eigen moeder zag.
0: Ja.
1: Dat die zo'n stevige vrouw was die steeds dunner werd. Zodat ze eigenlijk moest gaan uitkijken als het te hard waaide, dat ze niet weggroeide. Dat zoiets uit de werkelijkheid kan een begin worden voor een verbeeldingsverhaal, ja.
0: Oh, mooi. Ja. En dat kan, dat is een begin. En hoe verloopt het verhaal dan? Hoe verloopt dat creatieve proces voor jou dan?
1: Nou, ik weet vaak nog niet waar het naartoe gaat. Dat is ook gaan zitten. Ik ben een ochtendmens, na het ontbijt gaan zitten. Ik heb net een boek voor volwassenen weer ingeleverd. Een vertelling noem ik het. En ik ging elke ochtend na het ontbijt zitten. En als het een beetje mee zat, dan had ik inderdaad...

0: Willen beginnen.
1: Nou, ik heb drie nummers genoemd, dus laat ik maar het eerste nummer noemen, Gracias a la Vida,
0: Ja.
1: van Mercedes Sosa. Het is een prachtige warme stem en het is ook een prachtig lied. Dat is eigenlijk een ode aan het leven is. Ja, dat lijkt me wel iets om goed naar te luisteren, naar een ode aan het leven.
0: Ja, het is inderdaad een prachtig lied. Het is echt geweldig. Ja, dus daar gaan we eerst naar luisteren.

0: Ja, een actuele zal ik maar zeggen, want het gaat over de voorleeslunch.
1: Ja.
0: Hoe ben jij, wat is de voorleeslunch? Kan jij dat uitleggen?
1: Nou, het heet dus Nationale Voorleeslunch. En de bedoeling is dat iemand, een schrijver, een verhaal schrijft, elk jaar een andere auteur. En dat er dan op zoveel mogelijk plekken op die dag, en liefst met een lunch denk ik dan, dat verhaal wordt voorgelezen. Een verhaal van een kwartiertje ongeveer. Dat was het idee. En bijvoorbeeld in centra van ouderen, hoe heet het ook alweer in Nederland, hier in Vlaanderen waar ik woon, heet het.
0: Verzorgingshuis,
1: Ja, in Vlaanderen waar ik woon heet het woonzorgcentrum. Dus ook op dat soort plekken en ik denk ook in bibliotheken. Dus het is een heel stimulerend idee. Het idee komt van de zogeheten samenleesclub. Dat zijn mensen die inderdaad met samenlezen bezig zijn. En dat wil zeggen niet alleen voorlezen, maar ook daarna met toehoorders praten. Ook associatief met wat roept een verhaal op bij jou, enzovoort, enzovoort.
0: En hoe is men bij jou terechtgekomen om het verhaal te schrijven?
1: Dat weet ik niet, ze kwamen bij mij terecht. Iemand moet gedacht hebben, laten we Joke van Leeuwen eens vragen. En ik heb ja gezegd, omdat ik het een mooi initiatief vind. En ik vond het ook leuk om iets te schrijven dat aan de ene kant een beetje licht is en aan de andere kant ook ja, echt wel over bepaalde zaken gaan die met oud worden te maken hebben, zoals dat je soms meer behoefte hebt aan aanraking die een prettige aanraking is in plaats van een
0: Een
1: verplichte
0: zorgaanraking.
1: aanraking. Ja, precies. Of dat je niet helemaal serieus meer wordt genomen. Dat soort dingen zitten er ook in. En tegelijkertijd is het een lichtvoetig verhaal. En het is opgenomen in. Ik vertel mijn verhaal dus ook voor Omroep Max. En dat is opgenomen in Hotel des Indes, omdat ik. Ja, in het verhaal komt een vijfsterrenhotel voor. Ik heb het er niet om gedaan. Ik
0: Een
1: kwam
0: leuke
1: gewoon.
0: bijkomstigheid.
1: Er kwam een vijfsterrenhotel in voor en ze zeiden ja, we willen dat verhaal opnemen in een passende omgeving. Dus dat werd dus een chic hotel. Dus ik was achteraf wel blij dat ik het niet in een grotje had laten spelen.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, mooi. Dus mensen die niet live naar een voorleeslunch gaan, die kunnen het. Die kunnen het op televisie bij Max
1: Ja.
0: horen.
1: Morgenmiddag zit ik in Tijd voor Max. Daar zal het er ook wel over gaan. En vrijdag is het die voorleeslunchdag, hè? En dan komt dat verhaal op Max ergens. Ja.
0: Nou, dan moeten mensen dat maar opzoeken. Of beter nog, naar een gelegenheid gaan waar die voorleeslunch wordt georganiseerd.
1: Ah, dat is live. Dat is leuk.
0: Ik werd zelf uitgenodigd in Zoetermeer in de bibliotheek. Dus het is in bibliotheken, het is in zorgcentra, het is overal. Wat een mooi initiatief is dat. Laten we vooral meer voorlezen, meer luisteren, meer boeken, meer tekst, meer taal.
1: Ben ik het mee?
0: Ja, hè? Ja.
1: Helemaal.
0: Nou ja, daarom ben ik ook blij dat Radio Aalsmeer het programma Verhalenderwijs, waar we nu in zitten, ook uitzendt. Want dat gaat over taal en dat gaat over tekst. Meestal tenminste. Ja, het gaat ook vooral over verhalen. Ja. Jij woont niet in Nederland.
1: Nee, ik woon in Antwerpen.
0: Ja.
1: En dat komt eigenlijk omdat ik op mijn 13e met het gezin van een Gelders dorp naar Brussel verhuisd ben en op Vlaamse scholen kwam. Dus ik ben een soort Neder-Belg geworden. En ik ben ook wel eens terug naar Nederland gegaan, maar ik woon nu dus alweer heel lang in Antwerpen. Ik heb ook net eigenlijk een boek gepubliceerd, mijn eerste autobiografische boek voor volwassenen, over die periode, jaren 60, toen ik naar Brussel verhuisde, ook over die stad. Ook over hoe het is als meisje in een mannenwereld op te groeien. Nederland en Vlaanderen enzovoort. Het boek heet Plooi u in tweeën. Want het was wat de lerares gymnastiek, wat hier Turner heet, tegen ons zei. En we wisten niet goed wat we moesten doen. Hoe plooi u in tweeën eigenlijk moest. Nu weet ik het wel. Gewoon. Beneden met dat bovenlichaam. Ja.
0: Ja, kan je het nog?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: Ja.
0: goed zo. Ja. Ja, mooi. Ja, dus jij hebt al. Ben jij beïnvloed door de Belgische taal? Want Belgen hebben ook een prachtige talen en prachtige woorden die we in Nederland in het Nederlands niet hebben.
1: Ja, we hebben natuurlijk dezelfde taal, maar het is een nuanceverschil. Er zijn hier ook woorden die nog volop gebruikt kunnen worden, die in Nederland eigenlijk niet meer gebruikt worden. Ook het woord u is hier heeft hier een heel andere klank. Dat is eigenlijk hetzelfde als je. En ze hebben hier hele mooie uitdrukkingen die in Nederland ook nooit gebruiken, die in Nederland ook nooit worden gebruikt. Om één voorbeeld te noemen. Als mensen hetzelfde probleem hebben, bijvoorbeeld, dan zeggen we hier, die zijn in hetzelfde bedje ziek. En dat is een van die mooie uitdrukkingen
0: Ja.
1: die je in het noorden niet hoort,
0: Nee,
1: inderdaad.
0: nee. Nee, er zijn er wel meer. Ik merk ook dat ik zo nu en dan gewoon een mooi Belgisch woord gebruik, omdat het zo'n prachtig woord is. Kan er nu zo gauw even niet opkomen, maar dat komt vast wel in de loop der tijd. Ja,
1: Ja.
0: mooi,
1: Nee,
0: mooi.
1: en het is nu gelukkig ook zo dat de Zuid-Nederlandse, Vlaamse varianten als gelijkwaardig worden gezien aan de noordelijke. Dat was vroeger wel eens anders. Ja.
0: En waarom was dat anders?
1: Een zekere overheersing, een zekere. Maar ook een gesprek van we moeten elkaar blijven verstaan. En toen ik jong was, haalden ze echt. Hoogleraren en zo uit Nederland, en waar de radioprogramma's, want je moest dan hier Nederlands spreken, zoals in het noorden. Maar ja, naarmate je dus zelf meer, zoals Vlaanderen, is enorm opgebloeid vanaf de jaren 90. En daarmee gaat natuurlijk ook zelfvertrouwen gepaard. En dan, waarom zou je al die mooie zuidelijke woorden dan niet gebruiken?
0: Niet gebruiken. Nee,
1: En
0: precies.
1: als het een woord is dat je van elkaar niet begrijpt, dan snap je meestal de context wel. Het kan natuurlijk wel eens vergissingen geven. Een woord als merkwaardig heeft hier nog de oorspronkelijke betekenis, het opmerken waard, dus positief. Terwijl merkwaardig in het noorden, dat is eigenlijk vreemd en raar. Dus dat zijn woorden waardoor wel eens een misverstand kan ontstaan. Maar dat is zelden het geval hoor. Ja.
0: Ja, zo nu en dan. Maar dat is dan misschien ook wel weer aardig om dat mee te maken. Ja, toch? Ja.
1: Ja.
0: Jij debuteerde op je 26e. Had jij een studie gedaan in die richting?
1: Nee, ik heb dus kunstacademie gedaan, grafische kunsten. En ik heb geschiedenis gedaan. Ik heb niet Nederlands of zo gestudeerd, nee.
0: Nee. En dacht je toen al van dit ga ik mijn hele leven doen? Of hoe ging
1: Nou,
0: dat?
1: dat is vanaf dat ik echt een kind was. Had ik inderdaad die droom om in mijn leven altijd als werk ook te blijven schrijven en tekenen. En dat optreden kwam maar iets later bij. Maar eerst lukte dat helemaal niet. Na de kunstacademie ging ik naar uitgeverijen, zoals ik zei. En dat lukte dus in het begin helemaal niet. En toen dacht ik, nou, dan ga ik wat anders doen. Dan ga ik geschiedenis studeren. En tijdens die studie is het wel gaan lopen. Toen heb ik met mijn cabaret heb ik kamaretten gewonnen. Met mijn tweede boek won ik Griffels en zo Perceel. Nou ja, toen was ik er opeens wel tussen. Maar ik heb toch die studie afgemaakt uiteindelijk, ja.
0: Ja, geschiedenis is een mooie achtergrond, sowieso een mooie
1: Ja, ik heb ook
0: achtergrond.
1: al een paar historische romans geschreven, dus ja, dan heb je er wel wat aan.
0: Ja, zeker,
1: Ja.
0: zeker. Hoe reageerde jouw omgeving? Heeft hij jou gesteund of zeiden ze van nou, ga iets doen waar je geld mee kan verdienen? Of hoe ging dat voor jou?
1: Nee, in ons gezin, mijn ouderlijk gezin, daar was veel creativiteit. We speelden muziekinstrumenten. We hebben zelfs een keer een songfestivalletje gehouden thuis. Ik had een huiskrant waar anderen ook weer aan meededen. Dus er was wel echt een stimulerende sfeer. We hadden veel boeken, we zijn veel voorgelezen door zowel mijn vader als mijn moeder. Dus dat was echt stimulerend en het was niet zo dat ze zeiden, nou, doe dat maar niet. En ja, dat is ook goed gekomen. Zo. Ja.
0: Gelukkig maar, gelukkig
1: Ja.
0: maar. Ja. En Je hebt je eerste boek uitgegeven, je was 26. En het is een beetje een variatie op de vraag van daarnet. Dacht je toen van dit is wat ik mijn hele leven wil gaan doen?
1: Ja, dat dacht ik dus al. Toen hoopte ik dat ging lukken. En daar was dus het cabaret bij gekomen. Ik had cabaretten gewonnen, dus ik zat opeens ook in het cabaretcircuit. Maar ik zei wel tegen mijn impresario van, ja, schrijven en tekenen is voor mij het eerste. Dus ik wil niet dat allemaal opzij schuiven en avond en avond cabaret doen. Bovendien ben ik een ochtendmens. Maar ik heb daar wel heel veel van geleerd. Ik bijvoorbeeld, ja, op een podium staan zonder enige podiumvrees. Heb ik toen wel geleerd. Dat is dat je je daar thuis gaat voelen op een podium. Dat je ook denkt, nou ja, dit ben ik aan het doen, luister maar. En als je er niks aan vindt, ook goed. Maar ik hoop dat je het toch leuk vindt.
0: Ja.
1: Zonder dat je gaat denken, ho, ho, wat zullen ze er allemaal van vinden? Want dan word je afgeremd.
0: Ja, ja. En dat helpt je natuurlijk ook nu om interviews te doen of bij Max, om bij Max op de televisie te komen?
1: Zou ja,
0: je
1: ja.
0: Zo kunnen voorstellen?
1: Ik heb allemaal zonder enige zenuwen, hoor. Ja, ja, absoluut.
0: Ja. En dan kan je er ook echt van genieten. Want het is natuurlijk ook wel heel leuk om dat te doen en om daarheen te gaan.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook heel leuk om dat af te wisselen. Om schrijven met tekenen af te wisselen. Om de stilte van je werkkamer af te wisselen met naar buiten gaan en andere mensen zien. Of inderdaad bij tijd voor Max te zitten. Die afwisseling maakt het erg leuk.
0: Ja, ja, wat fijn. Ja, helemaal goed. Ik wil graag met jou naar het tweede nummer wat je hebt ingestuurd. Of een van de andere twee nummers.
1: Ja. Ik heb ook ingestuurd van Abby Lincoln, Throw It Away.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een beetje een lijflied van mij. Dat heb ik heel, zeker vroeger heel vaak gedraaid, nog op een LP. En de tekst is eigenlijk van het refrein van throw it away, gooi het weg, geef je leven, geef je liefde. Want iets wat echt van jou is, dat verlies je toch niet. Dus het is een heel mooie tekst.
0: Ja.
1: Ja. En ik heb er altijd, het leeft niet meer, maar ik heb er altijd een fantastische jazzzangeres gevonden. Ja,
0: het is ook weer een prachtig nummer. En dan gaan we even naar luisteren.

0: dan zou ik het heel graag met je willen hebben over, de boekengenres die je schrijft. Je schrijft heel veel soorten boeken. Hoe zou je jou willen omschrijven en je werk?
1: Nou, inderdaad, ik schrijf van alles. Ik schrijf romans, ik schrijf kinderboeken en tekens ook. Ik schrijf poëzie voor volwassenen, ik schrijf ook kinderversen. En soms schrijf ik andere dingen, een libretto bijvoorbeeld, voor bepaalde muzikale zaken. Ik denk dat het een beetje heel kort samen te vatten is, zoals de Italiaanse schrijver Italo Calvino ooit zei over zijn eigen werk, en dat noemde hij, maar dan in het Italiaans uiteraard, nadenkende lichtheid. Dus dat er wel een zekere lichtheid in zit, maar met een bodem van ernst. Dus lichtheid is niet hetzelfde als oppervlakkigheid. En ernst hoeft niet altijd ernstig te worden uitgesproken. Het is juist dat evenwicht, ook in het leven, vind ik. Het is een evenwicht en dat evenwicht zoek ik, ja.
0: Ja. Wat doet het schrijven met jou?
1: Nou, ik ben dus geen tobberige schrijver. Er schijnen schrijvers te zijn die heel erg tobben en heel lang erover doen. Als ik erin zit, in die flow, hè, om het op z'n Hollands te zeggen, flow, dan krijg ik cadeautjes in mijn hoofd. En dan is dat alleen maar heel fijn om te doen. En natuurlijk, tegelijkertijd ben ik mijn eigen strenge juf daarna. Wat kan ik nog iets beter doen? Kan ik iets... Hè, moet een stukje uit, moet een stukje anders. Maar het geeft mij heel veel geluk eigenlijk, dat schrijven en dat tekenen. Ja. En het optreden op een bepaalde manier ook. Ja. Ja. Maar dan ben je altijd met je eigen lijf. En met schrijven en tekenen, ja, je maakt iets en je stuurt het de wereld in.
0: Ja, ja. En als je dan, want ik kan me ook voorstellen dat je ze nu en dan vastzit met iets. Ga je dan de andere, pak je dan de andere kunstvorm om verder te gaan? Hoe zit dat?
1: Nee, want ik werk meestal echt wel per opdracht. Sorry. Ik werk meestal wel per opdracht. Opdracht aan mezelf dan in dit geval. Dat ik tegen mezelf zeg, ik wil nu een kinderboek maken. Of ik wil nu een roman maken. Of ik wil nu poëzie maken. En natuurlijk kan ik wel eens vastzitten. Dan moet je niet aan je bureau blijven zitten. Maar een wandeling gaan maken of zo. Als die benen bewegen, dan wil het hoofd ook wel eens wat dat betreft meebewegen. Maar het gebeurt niet zo, het gebeurt eigenlijk veel minder dan toen ik jong was. Het is ook wel eens zo geweest dat mijn leven wat moeilijker was. En dan dacht ik, ja, ik ga nu geen kinderboek schrijven. Daarvoor moet mijn hoofd wat meer huppelen. Maar ja, dat echte enorme writer's block of zo, dat ken ik niet, nee.
0: Nee.
1: Het stroomt nogal, ja.
0: Oh, wat fantastisch. Ja.
1: Ja.
0: Ja, je hoort schrijvers daar heel moeilijk over doen. Writer's block is verschrikkelijk. En dan kan ik helemaal niks meer en zo. Weet je wel? Ja. Dus ja. Oké. Okay.
1: Nee, vervelend. Ja,
0: precies. Ja, dat is leuk. Je schrijft allerlei verschillende, voor verschillende leeftijden, verschillende boeken. Heeft eentje jouw voorkeur?
1: Nee, ik vind het juist zo leuk dat er allerlei dat ik verschillende dingen doe. Het is mensen die alleen voor volwassenen schrijven, die hebben vaak niet door hoe mooi het ook is om voor kinderen te schrijven. En hoe speels dat is en hoe licht subversief dat kan zijn. Of hoe fijn het is om. Ik heb ook in het verleden echt heel simpele boekjes gemaakt voor beginnende lezers. Om dan te horen, zoals laatst nog, van een moeder van, ja, mijn kind hield helemaal niet van lezen, wou die letters niet leren, maar toen kreeg ze zus en jum in handen wat je gemaakt hebt en opeens begreep ze dat lezen leuk kan zijn en dat je kan lachen als je leest. Maar dat is heel bazaal en dat heb ik ook altijd heel belangrijk gevonden. Ik heb in het verleden ook heel vaak gewoon bazaal kinderen geprobeerd te enthousiasmeren voor lezen, voor schrijven, voor verhalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik heb me wel vaak verbaasd. Of vaak, ik heb me wel verbaasd. Ik deed natuurlijk een voorlezen, of ik doe een voorleesprogramma. En ik heb op een gegeven moment kwam ik in aanraking met young adult boeken. En die
1: Oh
0: zijn
1: ja.
0: bij voorkeur heel dun. Dat ik denk van, hoe dan? Als je
1: Nee.
0: echt een mooi verhaal hebt, hoe wil je dan een dun boekje hebben? Dat wil ik helemaal niet. Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Maar ja, ik lees dan ook graag. Maar ja,
1: Ja.
0: young adults, die moeten dunne boekjes hebben. Herken je
1: Ja, dat
0: dat?
1: is het genre dat ik dus niet beoefen. Eigenlijk schrijf ik kinderboeken die ook vaak door volwassenen worden gelezen. En ik schrijf boeken voor volwassenen. Maar dat ertussenin, puberleeftijd en zo, daar schrijf ik niet voor. Misschien heb ik één boek gemaakt dat daar paste. Dus dat doe ik minder. Zelf heb ik ook die fase overgeslagen. Ik ben meteen van de kinderboeken naar de volwassenboeken gegaan.
0: Oh ja. En heeft het je voorkeur, volwassen boeken of kinderboeken?
1: Nee, want het is aan de ene kant is het schrijven hetzelfde, alleen zijn volwassen boeken complexer natuurlijk en gaan ze over volwassen mensen. Maar het is juist mooi om het allebei te doen. En ik krijg ook op verschillende manieren reacties daarop, ja, van de volwassenen. Maar kijk, als ik optreed op een poëzieavond, een prozaavond, dan zitten daar volwassen mensen die er al van houden, anders zouden ze niet gekomen zijn. Terwijl bij kinderen is die voorprogrammering nog niet geschied. Dan zitten daar alles en nog wat. Dus in die zin ben je dan toch wel heel bazaal aan het bezig met ja, iets doorgeven van jouw eigen liefde voor verhalen en voor schrijven.
0: Ja, mooi. Ja. We gaan even naar naar het laatste muzieknummer wat je hebt ingestuurd. Waarom die?
1: Ja, ik zat te twijfelen, wat zou ik doen? Ik dacht, laat ik er nog een man bij doen en laat ik nog een hele mooie, goede man. Ik besef wel dat het allemaal mensen zijn die eerder bij mijn generatie horen dan bij het jonge volk. Maar ik denk dat die ook kunnen horen hoe mooi het is. Stevie Wonder is een fantastische zanger en muzikus. En ik weet eigenlijk niet of hij nog leeft. Volgens mij wel.
0: Ik dacht het
1: Maar
0: wel, ja.
1: ja.
0: En hij is
1: Hij
0: natuurlijk tijdloos,
1: kan
0: ja.
1: ja, hij is tijdloos. En het nummer heet Free. Het is dus vrij als dit, vrij als dat. Het is een zeer krachtig nummer, waarbij je eigenlijk ook meteen een beetje gaat dansen als je dat hoort, of in elk geval bewegen.
0: Ja.
1: Dus ik zou de radioluisteraars nu aanbevelen, als ze op een stoel zitten, ga maar even rechtop staan en beweeg maar mee met Stevie Wonder.
0: Even de radio hard en even voetjes van de vloer.
1: Hoe is dat?

0: ik jou niet gevraagd heb en die je graag zou willen vertellen.
1: Nou ja, ik zou wel van alles kunnen vertellen.
0: Wat vind je belangrijk?
1: Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk, daar zou ik dan mee eindigen. Iets wat ik geleerd heb door als kind naar België te verhuizen, naar Brussel, dat is dat een heleboel dingen die ik gewoon vond, helemaal niet zo gewoon bleken te zijn, maar typisch Nederlands of typisch protestants. En ik heb dus op jonge leeftijd geleerd om ook de wereld vanuit andere perspectieven te zien. En ik zou mensen willen uitnodigen om dat te doen en te blijven doen. Dat ik denk dat heel veel mensen wat vastzitten in hun eigen stelligheden. En dat het zinvol is om eens te kijken, ja, maar hoe ziet het eruit vanuit een ander gedachte? Dan gaat het natuurlijk ook over empathie en zo. En dat slaat op allerlei dingen, maar ik denk wel dat Nederland dat best nodig heeft nu, als ik het zo eigenwijs mag zeggen.
0: Nederland heeft dat best nodig. Ik ben dat helemaal met je eens. Heeft
1: Ja.
0: België het ook nodig?
1: Ja, heeft het ook nodig, maar het is verschillend. Soms denk ik omdat. Kijk, België is een heel complex land. Je hebt verschillende gemeenschappen, verschillende talen. Dus het is veel minder, vind ik, dat ze zoals in Nederland te gauw allemaal achter hetzelfde aanhollen. Als ik het zo mag uitdrukken. Dus dat is een verschil. En dat heeft ook te maken met een verschillende structuur van het land zelf. Ja.
0: Ja, ik heb in België lesgegeven en ik heb de Belgen niet zo goed leren kennen, maar wat jij zegt herken ik wel. Het is complex. Er is iedere keer om iedere hoek van de straat is er iets waarvan je denkt, oh, dit is typisch Belgisch.
1: Maar ze weten er wel, ik bedoel, er is geen burgeroorlog, wil ik maar zeggen.
0: Nee.
1: Terwijl het toch wel ingewikkeld is. Ja.
0: Ja. Is er daar dan ook een zekere, nou, wat zullen we zeggen, acceptatie van elkaar, ondanks al die complexiteit of dankzij die
1: Nou, dat
0: complexiteit?
1: mag nog meer zijn, maar je moet wel, hè, er is toch ook een federale regering, dus je moet wel samenwerken. Ja.
0: Ja, je
1: Maar het
0: moet wel
1: is een ander
0: samenwerken.
1: land dan Nederland wat dat betreft.
0: Ja,
1: Ja.
0: ja.
1: En ook wat andere dingen betreft, ook een andere geschiedenis. En, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Jij hebt zekere ervaring, je hebt een zekere leeftijd. Is de tijd van toen jij begon met schrijven, is de boodschap die je toen wilde uitdragen anders dan de boodschap van nu?
1: Ja, ik weet niet of ik het een boodschap zou noemen. Het is vooral natuurlijk vanuit mezelf dat ik vormgeven dat wat ik wil vertellen. En niet vanuit iemand die de dingen beter zou weten dan een ander. Maar de hele boekenwereld is veranderd sinds de opkomst van het neoliberalisme, waar ik dus geen voorstander van ben. Ja, is dat toch veranderd? Ik weet nog dat zo'n kwart eeuw geleden de originele boeken werden elitair genoemd, terwijl ik juist de meest onelitaire dingen aan het doen was. Men is minder gaan lezen, het is meer kwantiteit als kwaliteit, wat natuurlijk niet echt met elkaar te maken heeft. En ja, in die zin is de wereld veranderd, ook omdat de boodschap van het neoliberalisme is toch concurreren, excelleren, individualisme en niet solidariteit en samen voor een maatschappij staan. Alsof een aandeelhouder ongeveer geld verdienen, winstmaximalisatie, aandeelhouders, die hebben toch veel, ik denk veel wat belangrijk is maatschappelijk. Beetje kapot gemaakt, vind ik zelf. Dus ik hoop dat dat. En ik denk dat voorlezen, samenlezen, bij elkaar komen, met elkaar praten, inderdaad andermans perspectief beluisteren, dat dat tegenwicht kan geven.
0: Daar kunnen we het wel samen over eens worden, over mooie verhalen die we samen delen. Ja, zeker. Joke, ik wil je heel erg hartelijk danken voor je tijd voor Radio Waalsmeer. En ik wens je het allerbeste. En we gaan komende 2 oktober, aankomende vrijdag, gaan er in ieder geval een heleboel mensen genieten van jouw verhaal. Dus heel hartelijk dank.
1: Dat is mooi en de groeten aan Aalsmeer en omgeving.
0: Dank je. Dat zal ik zeker doen.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: Dit is Business Lounge. Met Erik Verbeek.
0: Dit is Business Lounge, het programma waarin we de Aalsmeerse ondernemers een podium geven.
5: Radio Aalsmeer.
6: Een heel goede avond, welkom op deze laatste dag van september, 30 september, bij Business Lounge. En we hebben wel een heel speciale editie vanavond, want we gaan iets laten zien, iets bijzonders wat we beleefd hebben op een boot, gisteren op de Westeinderplassen. De B&B-boot voor liefde was gisteren uitgevaren. En we gaan praten met twee bekende mensen van B&B voor liefde. Rechts van mij een oude bekende van B&B voor liefde. Dat is Jean-Paul. Jean-Paul, welkom in de studio.
7: Ja, dankjewel Erik.
6: Fijn dat je er bent.
7: Ja.
6: Ja, we hebben gisteren een heerlijke boottocht gehad op een mooie boot van André Villers van de Dutch Harbor. Die zit bij Dracht, die is regelmatig in de studio, die praat over besparingen bij bedrijven. Die heeft een hele mooie Zweedse salonboot, daar hebben we op gevaren.
7: Ja, fantastisch.
6: Heerlijk gevaren, we hebben mooie verhalen daar beleefd, inspiratie op gedaan. Maar ja, dat hebben we niet alleen gedaan. Ook de bekende, B&B-bekende van dit seizoen, Fred, was daar.
7: Hij was aanwezig, ja.
6: Hij was aanwezig. Ja,
7: duidelijk ook, hoor.
6: Hij was echt duidelijk aanwezig.
7: Maar wel leuk.
6: Hij had hier heel graag ook live in de studio aanwezig willen zijn. Maar Fred zit op dit moment in het vliegtuig. Ik denk dat hij momenteel ergens Amerika binnenvliegt.
7: Ja.
6: Want ja, hij zat in het vliegtuig, kon er niet bij zijn. Dus ook Fred aan het woord. En ja, Fred die heeft iets met kunst. En ik denk, ja, hoe kun je nou Fred combineren met kunst? En dan ook met een Aalsmeerse ondernemer. En daarvoor hebben we Bob van de Heuvel uitgenodigd in de studio. Bob, Ook van jou van harte welkom.
5: Ja, dankjewel. Heel bijzonder. Want ik ben natuurlijk heel wat anders dan Fred. Ik hoop niet dat ik daar vergeleken mee word.
6: Het is niet dat jij straks hier in Aalsmeer staat door. Hé, daar hebben we de Aalsmeerse Fred. We hebben wel met elkaar een heel boeiend en interessant gesprek gehad. Ja. Op die boot.
5: Daar gaan we zo heel leuk.
6: Ja. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Ook Maurice, ook welkom. Ja, we zijn ook op de boot als captain, zeg maar, op de boot.
8: Klopt.
6: We hebben een hele mooie dag gehad gisteren.
8: Ja, fantastisch.
6: We gaan zo meteen daarnaar kijken. En daarna gaan we weer hier live in de studio verder praten. Over die mooie dag gisteren op de Westeinderplassen. Ik zeg, kijkers, luisteraars, ga ervan genieten. De dag, de B&B-boot vol liefde, was gisteren uitgevaren op de Westeinderplassen.
9: Goeiedag, welkom bij Radio Aalsmeer. Radio TV Aalsmeer moet ik zeggen. Bij deze speciale editie van Business Lounge. En ja, we zitten hier op een hele mooie klassieke boot van Anderlecht van de Dutch Harbor. En we varen hier heerlijk over de Westeinderplassen. En we zitten hier met een helemaal groot gezelschap aan boord. Allemaal bekende Nederlanders, bekende Aalsmeerder. Links van mij van B&B van Liefde, Fred, welkom.
10: Ja, nou dankjewel. Mooie dag. Mooi diffuus licht. Windje 2, watertoren. Wat wil je meer? Ja. En de champagne naast me. Wat een feestje.
9: En champagne van vorig jaar van B&B van Liefde? Ja, van vorig seizoen?
11: Ja, geweldig. Leuk dat ik uitgenodigd ben hier. Ik ken Fred ook eens een keer leren kennen. Het weten van. Ik heb het heel goed gevolgd ook. En markant. En dat we hier zo met z'n drieën mogen zitten. Ik ben ook wel geïnteresseerd in bepaalde kunst. Ik ben benieuwd wat de heren samen te vertellen hebben straks.
9: Ja, want over kunst hebben we ook de Aalsmeerder Bob van den Heuvel hier aan boord. Bob, ook jij welkom.
12: Ja, dankjewel. En heel erg leuk om met dit bijzondere gezelschap te zitten. Van die twee BN'ers en ik dan een beetje een BA'er, denk ik.
9: BA en BN'ers, ja.
12: Ja, ja. Ja.
9: Fred, ik was van de week bij jou op de expositie. En ik zei, we gaan een stukje filmen op de Westeinder. We hebben ook een Aalsmeerse kunstenaar. En we hebben ook Jean-Paul van het vorige seizoen hier aan boord. Hij zei, ja, ik ben een beetje druk. Ik vlieg ook weer terug naar Bonaire. Ik zei, ja, maar Fred, je hebt nog maar 200 maanden. Ja, zeg, je hebt eigenlijk gelijk.
10: Dat moet je dan wel even doen.
9: Dat moet je doen.
10: Want als je het in je hele leven, als je het niet doet, maak je het ook niet mee.
9: Nee. Maar over varen gesproken, jullie hebben allemaal iets met varen. Want jij hebt op Bonaire twee boten.
10: Ja, Snoopy en het bekende vlotje natuurlijk. De drijvende baarmoeder.
9: De drijvende baarmoeder? Hoe kom je daarop?
10: Ja, dat is zo'n veilig plekje. En warm de zee en motortje uit. En drijf ik helemaal naar het eind van de horizon in het Carib. En dat noem ik dan de varende baarmoeder. Dat is een veilig gebied, een soort couveuse. Platform en een sloepje natuurlijk.
9: Ja. En Jean-Paul, jij hebt niet veel gevaren in de uitzending van B&B voor Liefde, maar jouw varen is daarna pas begonnen. Ja. Of heb je daarvoor ook al gevaren of tijdens de uitzending?
11: Ja, ik heb daarvoor heel veel gevaren namelijk. Alleen toen kwam die corona en toen werd dat allemaal wat minder natuurlijk. En toen ben ik natuurlijk die B&B ook begonnen. En ja, daar ben ik nu een beetje klaar mee. Daar heb ik te weinig. Het is alleen een incheck en een uitcheck. Dus ik kon een boot kopen. Ik denk, ik ga toch weer mijn oude hobby eigenlijk. Mijn passie. Passie ga ik weer volgen. Dus ik vaar de kust van Alicante op en af.
9: En ja, Bob, jou ook een favoriet vader. Jij vaart hier heel veel op de Westeinder. En niet alleen op de Westeinder.
12: Ik vaar overal, maar ik ben in principe, ik ben op een bootje te vroeg geboren hier.
10: En jij woont toch daar in de buurt ergens?
12: Ik woon hierachter, precies, daar waar die ark en huizen staan, waar die boot, het Fortschedel staat. En daar woon ik in een woonark en ik vaar dagelijks hier over de poel. Ik schrijf ook veel over de poel. Zo.
10: Zit daar ook je atelier?
12: Ik heb een heel leuk tuinkastje waar ik in schilder. Maar ik doe veel meer dan schilderen. Ik vind het ook heel erg leuk om. Ik schrijf boekjes hier over de Westeinder. Ik schrijf columns in de plaatselijke krant over mijn belevenissen hier. Ja. En het schilderen doe ik dan dus in mijn atelier.
10: En als ik vraag, wat is je allermooiste belevenis tot nog toe? Nou, je hebt ook nog maar 200 maanden, maar tot nog toe.
12: Ja. Nou, nee, dan word ik toch ouder dan jij.
10: Dat zou een eer zijn. Maar wat de mooiste beleving?
12: De natuur. De natuur is voor mij alles. En zeker hier ook. En als je op de eilanden hier ben en op het water ben. En iedere avond de zonsondergang. Nou, dat kennen jullie ook.
10: Ja, de zon is hier.
12: En al die seizoenen. En ja, de natuur.
11: Daar moet je wel van houden.
12: De natuur is het. Natuur is gewoon het. Dat is gewoon mijn ding. Daar kan je alles in.
10: En jullie beiden gaan zo meteen even over praten. Die passie voor die kunst. Jij op je eigen manier en Bob op zijn eigen manier. Daar komen we zo meteen verder op. Maar als we nu even praten over jullie deelname aan B&B voor Liefde. Voor jou, Fred en Jean-Paul. Wat is iets waarvan jullie zeggen, ja, dat begrijpt eigenlijk alleen iemand die aan zo'n programma heeft meegedaan?
11: Ja, ik denk ook dat je wordt op een bepaalde manier, je wordt als een persoon weggezet. Ik ben bijvoorbeeld weggezet als eten en drinken, terwijl er bij mij meer in zit dan alleen maar eten en drinken. Het wordt echt goed gedaan hoor. Ik bedoel, ik ga dat helemaal niet afkraken, maar ik vond zelf, als ik mezelf terugkijk, ben ik wel goed neergezet. Alleen er is meer in het leven als hoe ik op televisie overkom. En ik denk dat bij Fred was wel wat meer explosiever eigenlijk.
8: Maar alles wat ik heb gezegd en is uitgezonden is waar. Alles. Oma, alle dingen. Maar wat ik wel typerend vind, wat je echt, om jouw vraag te beantwoorden, wat je meemaakt als je echt meedoet aan het programma, dat is dat je. Je ziet een filmpje, heb jij ook gehad, van de 40 deelnemers. Je kiest er 6, 7 uit. En dan ga je mee in de fantasie zitten. Weken. Mm-hmm. En dan de werkelijkheid.
11: Dat heb ik niet gehad. Die fantasie had ik niet. Ik kan me voorstellen dat jij dat
8: wel hebt. Ik ging echt met die vrouwen in fantasie. Ja. Die ene ging daar
10: Spanje. Is het jouw beleving dat het voor Jean-Paul anders is, die belevenis, dan voor jou, kan dat?
8: Dat kan natuurlijk.
11: Ja, we zijn natuurlijk niet allebei hetzelfde.
8: Verschillende mensen en verschillende kandidaten.
10: Ja. Maar als je nu terugkijkt op die periode, nou voor jou is het vrij recent, voor jou is het wat iets langer geleden. Hoe intensief is zo'n periode?
11: Nou, dat is wel heel intensief, ja. Waar ik het meeste moeite mee had, dat was die ene dag vrij. Je wordt natuurlijk 3 weken lang gefilmd, 13 uur aan een stuk. En dan op een gegeven moment heb je 1 vrije dag in de... Dan ga je nadenken. Maar de dames gaan ook nadenken. En dan weer opnieuw op gang te komen, om dan toch weer alles op te pakken. Nou, dat is vaak wel moeilijk. En dan maak je ook vaak, denk ook de beste keuzes van om eventueel iemand weg te sturen of iemand die zelf gaat. Maar dat vond ik wel een moeilijk verhaal, ja.
8: Mijn tijdstip was langer. Ik had 30 dagen, 2 dagen vrij.
11: Oh nee, dat had ik niet.
8: Ik had om de 9 à 10 dagen had ik 1 dag vrij. Een ander hotel in. Ja. Mij ook een ander hotel. En dat vond ik juist wel heel prettig om geen prikkels meer te krijgen van de waar is de handdoek en waar is dit en wat vind je van me. Ik vond die afsluiting wel heel erg prettig.
11: Ja, alleen ik vond als op het moment dat je die avond al vrij krijgt en die dames gaan weg en je zit zelf, dan ben je eigenlijk, kom je tot jezelf, maar dan ben je wel ontiegelijk moe. Dus dan slaap je alleen maar en de volgende dag word je dan door het teun, door het eindtreden.
8: Maar je ging niet naar een hotel?
11: Nee, ik zat gewoon in mijn eigen hotel. In mijn eigen bier.
8: Ja, maar een beetje
11: dames gingen
8: verschil.
11: De dames gingen weg.
8: Ja, maar bij mij gingen de dames weg. Maar ik ging ook weg. Ik wilde die prikkels ook niet. Ik ging ook naar een hotel.
11: Oké, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik ging wel veel bij mijn moeder, want mijn moeder zat in Spanje. Dus dan ging ik daar naartoe. Of ik ging naar mijn huis toe.
8: Ja, maar dan wist je niet uit. Ik heb echt 24 uur geslapen.
11: Heb je 24 uur geslapen? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik was wel back-af. Ja, en als middag speelde Teun op, eindredacteur van Blue Circle. En dan zei je, hoe is het gegaan deze week? En blablabla. Bla, bla. En dan was je soms wel, ja, ik was er ook wel moe van.
10: Leuk dat je die verschillen, hè? En je praat hier nu met elkaar. En dan heb je toch, dat het op
11: een andere manier. Iedereen heeft zijn eigen beleving, denk ik, gehad.
10: Ja, want als je er nu de serie is opgenomen. Nou, als je dat terugkijkt. Hoe kijk je terug naar wat je hebt gezegd en hoe dat is gegaan?
11: Ik heb nergens geen spijt van gehad. Wat ik ook gezegd heb, hoe ik het gedaan heb, ik heb geen spijt.
10: Voor jou is dat anders?
8: Dat waren de leukste weken van mijn leven, het opnemen. De jaar daarvoor met de redactie was ook het leukste jaar. Die hebben een jaar bij mij de redactie gedaan. Mm-hmm. En de dat is de instraling, het opname, de uitstraling, de tuin, de ja, dat waren echt, die verdienen voor mij wel de gouden Nipkoff-ring. Want dat is één groot mooi feest.
11: Zag ik familie. Echt goed.
8: Ja.
11: alles.
13: Wat heeft de deelname aan Bibi voor Liefde persoonlijk gebracht, los van bekendheid en aandacht?
11: Nou, ik denk wel een bepaalde visie op het leven ook. En gewoon eens kijken, je wordt wel heel erg geconfronteerd met jezelf. En op zich ga je daar later dan wel over nadenken. Zeker als je op een gegeven moment die beelden terugziet op televisie. Ik kon in eerste instantie natuurlijk mijn stem zelf niet horen. Dacht ik wel, maar god, kijk hier. Daar zit hij dan. En ik heb altijd gezegd, die vrouw die op de bank zit te kijken, dat wordt mijn vrouw. Maar die denkt bij zichzelf, wat er begon, dat die weet het als een programma, zeg wel een gek. Dat is, ja. Ja, ik ben wel, maar ik heb het goed ervaren.
13: Oké, even. Mijn leerervaring is, het programma is prima, maar ik ga nooit meer, en echt nooit meer, absoluut, ook 100%, nooit meer iemand uitnodigen via een filmpje en dan kom maar even een weekje naar Bonaire, want dat kan bij het hekje bij mij al gelijk omslaan in, neem gelijk maar weer de toe mee terug. Ja,
11: dat heb ik bij jou gezien, ja, dus bij jou is het dan zo in één keer van, dan moet je ook maar gelijk wegwezen. En was bij mij niet, want ik vond het wel spannend dat er iemand kwam en goed, natuurlijk, ik heb foto's gezien. En maar ik kon niet iemand zomaar na 24 uur wegsturen. Ik denk die dames die hebben mijn visie erover, ik bedoel, jij denkt misschien anders over. Maar die hebben natuurlijk ook, die zijn in de casting gegaan en die zijn getest, die moesten een VOG afgeven. Die zijn 3 keer in Amsterdam geweest, dan weet ik het wel. Ik denk, ja, dan komen ze nog naar Spanje vliegen. Ja, kon ik niet zeggen van ga maar weg. Dus ik hield het nog wel een klein beetje bij elkaar en ik probeerde er wel een leuk feestje van te maken.
13: Ja. En de reacties die jullie nu krijgen, de B&B voor Liefde of nu ook op België uitgezonden,
11: VTM 2.
13: VTM, ja.
11: Ja, dat merk je nu wel, want ik heb natuurlijk een Belgische vriendin. En in België word je nu natuurlijk, dat wordt nu, zijn al de 20e aflevering bezig. Ja. Dus er komen er nog 16. Van het jaar 2025. Fred zal er volgend jaar aan beurt zijn.
13: Nee, joh, echt? Gaan ze het echt nog een keer uitzenden?
11: Ja, ze zijn
13: komt nog een keer in België.
11: België.
13: Krijg je weer al die kritiek over je heen?
14: Ja, die narcistische, vrouwenvriendelijke man.
11: Nou, dat vind ik wel meevallen. Ja. Ik zie hem nou in levende lijf. Dus.
13: Maar als jullie nou een moment van die opname kunnen zeggen van ja, dat was voor mij het meest bijzondere moment. Dat zou ik graag nog een keer over willen doen.
11: Ja. Dat is niet uitgezonden.
13: Ja, dat kan ook.
14: Je mag niks zeggen wat niet is uitgezonden. Nee. Wat meest bijzondere moment.
11: Ja, ik vond alle momenten wel heel leuk en speciaal. Elke dag stond ik met een glimlach op. En elke dag deed ik een ontbijtje maken voor de dames. Of ik er nou 1, 2 of 3 had. Ik vond alles mooi daar.
14: Ik vond het mooiste, hè, bijzondere moment, dat ik tegen Doete zei, zullen we gaan plassen in de zee? Dat doet iedereen, is een duikpak. Iedereen pist in de zee. Niemand heeft toiletten, hier ook, nergens staan openbare toiletten. En dat daar heel Nederland overheen pist.
13: Ja,
11: ja, dat is wel
13: een goeie. Ja, ja. Nou ja, Fred, een heel bijzonder moment vond ik, dat jij daar in zee bezig was. Dat was volgens mij met Doete, met die vis in zee.
14: Ja, met Doete en met Sabine gingen we de 5 meter tuna verplaatsen een stuk de zee in. En dan gingen we zwemmen en dan wilde ik graag aan hun laten zien de reflectie van de zon op dat roestvrij staal. Ja, en dan het monumentale, onder water is alles 10 keer groter. Oh ja, ga maar lekker beleven, net zoals in het Museum Voorlinden. Ga maar lekker beleven, ga maar lekker zwemmen, doe je ding.
13: Ja. Over kunst gesproken, we hebben hier ook Bob van Leuvel aan boord, als kunstenaar. Wat betekent kunst voor jou persoonlijk?
14: Leven, ademen, denken, handelen, dagelijks, 24 uur, abstract denken, denken in fantasie. Is fantasie mooier dan werkelijkheid?
13: En Bob, hoe is dat voor jou? Hoe zie jij dat?
15: Kunst, cultuur, muziek, alles, dat is de drijfveer voor het leven natuurlijk. En als iedereen daar, dat maakt het leven mooi. In een ellendige wereld, er gaan veel te weinig mensen zijn met kunst, cultuur bezig. En dat is het geval.
13: Ja, wanneer raakt een schilderij voor jou je echt?
15: Schilderij van mezelf? Ja, ik denk dat het gewoon een beetje... Ik begon te schilderen met vol gezichten hier. Dat waren wel raar om te schilderijen, denk ik. Dus dan, wat ik s'avonds zag...

0: in zijn schilderij. En als er heel, ja, als je er een tijdje naar kijkt en je ziet nog meer, je blijft het zien. Je blijft steeds meer zien in het schilderij. Ja, dan raakt het en dan ga je je fantasie erover.
1: Maar wat raakt je dan? Dat is de belangrijkste criterium voor kunst. Word je er emotioneel van, verdrietig, blij, allemaal zintuigen die gaan werken.
0: Dat is het,
1: denk ik. Dat wil jij horen, toch?
0: Verwoord je.
2: Maar ook meer, waar halen jullie de inspiratie vandaan?
0: Uit alles. Uit de natuur, uit de nacht, uit de eenzaamheid die je kan hebben, uit het leven, maar ook als je... Ik word zo lekker eenzaam en stil van schilderen, van varen, van schrijven, van alles. Dan ga je in jezelf en dat is het dan een beetje.
1: Mijn inspiratie, als ik mag inbreken, er is zoveel shit over me heen gegaan. He, dat heeft me geraakt. Mensen proberen mij te raken. En ik ga niet terugkaatsen. Ik omarm het. En ik zet het neer in de nieuwe tentoonstelling. Met die tegeltjes weer.
3: En dan
1: die beleving. Heb je gezien? Drie meter ervoor zitten. Dat gevoel wat ik heb gehad van die haatberichten. Dat gevoel hebben jullie meegemaakt in die tegeltjes. Dat is ook een beetje, dat kan ook een inspiratiebron zijn, hè? De atmosfeer ook.
0: Absoluut, maar je verleden, mijn verleden wat ik heb gehad, ook echt mijn jonge jeugd, wat ik daarin gevoeld heb, ik denk dat het gewoon heel bevrijdend is voor jezelf om met kunst bezig te zijn en te maken. Ik heb ook een theater in Haasmeer, zonder bij Bob. Dan ben je met allemaal mensen bezig. Mensen zijn ook een grote inspiratiebron.
2: Ja, over mensen gesproken. Kun je volgens jullie aan het kunstwerk iets herkennen van de persoonlijkheid van degene die het gemaakt heeft?
1: Bijvoorbeeld Mark Rothko, hè, die mooie vlekken. Dat is intieme kunst. En bijvoorbeeld Willem de Koning, dat is veel expressiever. Herman Brood is weer veel expressiever. Dat kan je ook zien. Herman Brood, zijn muziek is ook veel harder. En zijn werk ook puntiger.
3: Ja.
1: En die hebt kunstenaarsvrouwen die ronder zijn. En dan zie je mooie Milo-beelden. Kijk ook maar Christo, wat een man dat is, die zo'n heel Parijs inpakt.
0: Maar ik denk dat iedere kunstenaar, iedere heeft zijn eigen handtekening gedaan. Dus jij kent heel snel schilderijen van iemand. Vincent van Gogh, als je heel ver teruggaat, Rembrandt. Als je leert kijken, dat is ook met kunst, je gaat leren kijken. Mensen gaan leren kijken en kijken is ook heel belangrijk.
1: Maar misschien is het voor de luisteraars wel belangrijk, Jean-Paul, dat is het, denk ik. Als je een heel mooi Russisch gedicht hebt, en ik lees hem jou voor, maar je kan geen Russisch, begrijp je het gedicht niet.
0: Maar wel gevoel.
1: Maar als je kunst als Mondriaan niet kan lezen, dan begrijp je Mondriaan niet. Dus er is eigenlijk ook nog best wel een studie aan vooraf. Net zoals muziek leren luisteren, kunst leren kijken, kunst daardoor leren ervaren, net zoals het Russische gedicht. Zo probeer ik dat altijd uit te leggen.
3: Dat ligt nu wel goed uit, ja.
2: Jean-Paul, jij zit hier tussen twee kunstenaars.
3: Ja.
2: Maar hoe belangrijk is creativiteit? Hoe belangrijk is dat in jouw leven?
3: Nou, ik vind dat je altijd creatief moet blijven. Want je leert elke dag bij. Dus wij gaan nu met een bootje varen. Dat is misschien een hele rare vergelijking. Maar straks valt dat bootje uit. En dan moet je creatief zijn van hoe komen we aan de kant.
2: Ja.
3: En dat is dan toch weer, ja.
1: En de kans dat het bootje uit 1900 uitvalt is aanwezig, Jean-Paul.
4: Ja, maar hij drijft nu zelf uit naar de haven hier, hoor.
5: Wat koude voeten hier.
2: We gaan weer terug naar de veilige haven.
4: We zijn bijna bij de haven, dus hij drijft het zelf verder.
3: Maar creatief blijven in het leven is belangrijk.
2: B&B voor liefde, dat draait voor een deel om jezelf kwetsbaar durven op te stellen. Maar geldt dat volgens jullie ook voor kunst en creativiteit?
3: De een vindt het wel mooi, de ander niet. Ik denk dat iedereen zijn eigen... Er zijn misschien dingen bij jou bij. Iedereen zegt van, god, prachtig, prachtig, Fred. Maar er zijn er misschien ook bij die zeggen, ja, ik vind het afschuwelijk.
1: Maar het is maar wel zo met het maken van een tentoonstelling. Dan is het natuurlijk makkelijker als de hele arena applaust.
3: Ja.
1: Dan dat de mensen boegeroepen. Dus dat is wel zo.

0: Maar dan kom ik weer bij net de vorige vraag. Kunnen mensen die applaudisseren, kunnen die het waarderen vanuit het kijken? En de mensen die boe roepen, kunnen die dat wel zien, wat ze ervaren?
1: Ja. Nou, dat vind ik mooi uitgelegd.
2: Dat is het denk ik ook. De mensen die boe roepen, dat is met een hele hoop dingen zo. Dat moet je over je schouders gooien. Weg, klaar ermee. Die mensen begrijpen het niet en dan is het ook goed. Maar het gros van de mensen die kunst komt kijken... Nou ja, dat zijn degenen die kunst gaan kijken, die zijn sowieso geïnteresseerd. En of ze het nou hun smaak vinden, maakt niet uit of wat dan ook. Maar ze kijken en ze zien wat er gebeurt. En de mensen die er langs lopen, ja, die mogen voor mij gelijk weer naar huis gaan. Dat is het een beetje wat jij ook eigenlijk
3: zegt. Ja. Als we zitten hier op de Westeinderplassen. Doet zo'n omgeving iets met een gesprek of met inspiratie?
2: Nou, die politiewagen of ziekenwagen, ja, dat klinkt heel leuk op de achtergrond. Ja, natuurlijk. Ja, inspiratie haal je uit alles. Maar ook uit gewoon dit gesprek, wat er nu even... Nou, daar heb je altijd wat aan.
0: Volgens mij bedoel je ook dat de entourage hier, het licht schijnt in jouw ogen. Het licht schijnt nu niet in jouw ogen met het dakkie. En kijk, dat je hier zit, gaan je eiwitten in je hoofd toch anders als dat je in een garage zit in Alsmeer met een donkere ruimte.
3: Klopt, maar als bijvoorbeeld Bob, die zit op de Westeinderplassen, die ligt met zijn boot op de Westeinderplassen, die ziet een hele mooie zonsondergang. Die maakt op de social media heel veel mooie foto's. Ook van het licht, de zonsondergang. Maar jij doet het op Bonaire. Ik heb in het programma gezien, dan ga je daar zitten met je auto en dan ga je naar de ondergaande zon kijken. Ja, wat doet dat met je?
0: De ondergaande zon is voor mij het einde van de horizon. En ik heb een boekje geschreven over de horizon springen. Dat betekent dat je jezelf toelaat om een keer dood te gaan. De horizon is het einde van de regenboog. Dat is een illusie. En dat raakt niet het einde van je leven. Het raakt ook niet het einde van je verlangen. Maar maakt het wel zichtbaar.
3: Ja, dat is mooi gezegd. Maar je hebt meer van dat soort uitspraken?
0: Alleen maar.
1: Ik moest er wel eens over nadenken, die uitspraken die hij had. Ik moest daar wel eens, ik wist eigenlijk niet wat ik er eigenlijk mee moest.
0: En maar dat is hetzelfde als met kunst, met de rood en groen naast elkaar. Mijn uitspraken, mijn vrienden, die begrijpen mij. En de eerste 5 miljoen mensen in de eerste 3 uitzendingen begrepen mij niet. Nee, en daardoor vonden ze me een rare soes aan.
1: Nee, ik begreep het in eerste instantie ook niet. Want je had een hele mooie uitspraak van... naar de horizon, iets dergelijks.
0: Over de horizon springen.
1: Ja, zoiets. En toen dacht ik nog, ik begreep het niet. Dus dat is hetzelfde als ik bijvoorbeeld zeg, en misschien heel raar gezegd, van joh, heb jij ook een abonnement op een bus naar Niemandsland?
0: Kan, zeker. Ja.
3: En ook zo'n typische uitspraak, daar krijg ik geen vreugdeplasje van.
0: Ja, dat zei ik al.
3: Hoe verzin je het?
0: Ja, dat zei ik al toen ik kind was, volgens mij, tegen mijn moeder. Daar krijg ik echt geen vreugdeplasje van. Ja, dat zit, al die uitdrukkingen zitten in mijn hoofd. Ja. En dat komt doordat ik beeldend denk. Ja. Dat is het eigenlijk.
3: Heb jij ook, Bob, af en toe van die uitspraken van die Fred nu benoemt?
2: Nou, die vreugdesplasjes en zo. Nou ja, ik denk dat ik ook rare uitspraken heb. Maar dat komt ook in een groot sociaal leven wat ik ook heb. Ik kom je zoveel mensen tegen, dus je leert van iedereen. Nee, ik weet niet, maar die uitspraken, ja... Nee, ik heb niet wat hij heeft daarin.
3: Nee.
2: Maar ja, ik denk ook niet over alles na. Ik zeg ook, ik ben wel weer spontaan in dingen zeggen. Of dingen opschrijven. Denk,
3: jij bent meer een doener.
2: Nou, hij is zeker een doener.
0: Oh, gaat het nu over mij?
3: Ja. Jij denkt er meer bij na.
0: Nee. Ja, nou, ik schrijf het eerst op. Ja, dat is een goede vraag. Ik schrijf iets eerst op in 20 A4'tjes en daar staat godverdomme en kut en lul ook bij, om het uit te dragen. Dan gaat het naar mijn schrijfster toe en die haalt daar een 1 A4'tje en dan gaat het naar Mieke, een Chinese vrouw, en die maakt er een A6'je van. En net zoals herbestemming, met al die teksten die je hebt gezien, dat is zo uitgekristalliseerd en het is bijna een schilderijbordje bij de Rembrandt. Van ja. Ja. Ja, daar ben ik altijd mee bezig.
3: Heel bijzonder. Ja. Omdat dan zo van jou te horen.
0: Maar dat bijvoorbeeld, dan stuur ik een A4'tje over dit. En dan schrijft Mick, wat was, is niet waar het eindigt. Ja, en dat bedoel ik te zeggen. Maar dan heb ik een A4'tje. Ja. Is niet waar het eindigt.
3: Precies.
0: Wat was, is niet waar het eindigt.
1: Ja.
3: Fred, jij vliegt morgen weer terug naar Bonaire.
0: Ja.
3: Waar kijk je het meest naar uit?
0: Ik heb heimwee.
3: Heimwee?
0: Ja, ik vind het jammer om naar Bonaire te gaan voor het eerst. En dat komt eigenlijk omdat ik eigenlijk de ware liefde heb gevonden. Die moet ik nu achterlaten. Dus daar kijk ik het meest naar uit, hoe ik daarmee omga.
1: Gaat ze niet
3: want,
1: mee, Fred?
3: Nee. Want Jenny blijft in Nederland?
0: Ja, ja, ja.
3: En die komt straks wel ook naar Bonaire?
0: We leven in het nu, dat zien we wel. Misschien doet me dat wel pijn. Dan ben ik volgende week woensdag weer terug. Zo leef ik in het nu.
3: Okay.
1: Mooi gezegd.
3: Jean-Paul, waar ben jij momenteel mee bezig? En wat kunnen we de komende tijd van jou verwachten?
1: Ik ben bezig met mijn website op te zetten voor mijn boot. Ik ben nu veel op dit moment in België, bij Fabienne ook. En ik probeer volgende week, de week erop, weer terug naar Spanje te gaan. Omdat ik best wel wat dingen heb, wat onderhoud aan het pand van het hotel. Er komen wat gegadigden kijken. Dus ik vlieg een beetje van links naar rechts.
3: En Bob, tenslotte, waar ben jij momenteel druk mee? Wat kunnen de mensen van jou verwachten?
4: Gewoon lekker zoals ik nu leef. En we worden wat ouder, dus ik heb heel veel achter me. Laat ik achter me, dingen die ik niet meer wil. Alleen maar dingen die ik wel wil. Genieten van Wilbert, van mijn man en van onze kinderen, kleinkinderen. En van het leven vieren. Eigenlijk vind ik het een beetje vergelijkbaar met jou. Tot die horizon er is. Maar waar ik ook iedere avond naar kijk. En ja. Tot daar.
3: Mooi gezegd. En tenslotte, wat nemen jullie ieder persoonlijk met jullie mee met deze bijzondere ontmoeting op de Westrijnse Plassen? Begin ik met jou, Jean-Paul?
1: De gezelligheid. En straks een lekker wijntje erbij. Nog even op die boot en genieten van de zon.
3: Happy sappy barbecue'tje.
1: Happy sappy barbecue'tje. Ja,
3: dat is een nummer wat jij met Havenzangers recentelijk hebt opgenomen.
1: Klopt. Omdat ik dat altijd zei in het programma ook. Happy sappy barbecue'tje. De gezelligheid. Vier het leven. Elke dag weer. En blijf gezond. Dat is het belangrijkste.
3: Ja, absoluut. Gezondheid is het allerbelangrijkste. En voor jou, Bob?
4: Nou, vier het leven is sowieso ook mijn ding. En een bijzondere ontmoeting is altijd leuk, waar het ook eindigt. Altijd weer een leermomentje, een mooi momentje. Een genieten momentje, net wat jij zegt. Ja, dank je.
3: En Fred, wat neem jij mee met deze bijzondere vaartocht op de Westeinder?
0: Wat ik meeneem kan ik wel heel goed typeren. Wat ik heel mooi vind is stilte die er is. Het geruisloze van de wind. Het zwaar irritante van die klote vliegtuigen. Wat ik dan denk, ja, er zitten toch ook weer 400 mensen in te bewegen naar een mooi gebied. Hè, wat jij noemt met links en rechts. En we hebben net gevaren door hele kleine tuintjes. En dan denk ik, wat kan een mens toch blij zijn met een stukje gras?
1: Ja.
3: Ja. Dat hebben we hier veel op de Westeinder.
0: Ja, het is echt hartstikke leuk om dat te ervaren.
3: Ja. Ik vond het heel leuk om jullie hier aan boord te hebben. En we gaan morgen in de studio nog eventjes even verder praten. Want dan hebben we Bob in de studio en Jean-Paul. Jij gaat morgen vliegen weer terug naar Bonaire.
0: Daar gaat hij
3: al. We horen hem al op de achtergrond.
0: De kerosine zijn ze al aan het laden. Ja.
3: Ik wil u heel hartelijk bedanken hier aan boord van dit mooie schip van André Fidet van de Dutch Harbor. En jij een goede terugreis morgen naar Bonaire.
0: Ja, nee, dankjewel Erik. En graag gedaan. En jij succes met je inspiratiemomenten en de kleinkinderen en alles wat daarbij hoort.
4: En jullie ook bedankt voor dit leuke
1: gesprek. Als je een keer in Spanje bent, ben je welkom.
0: Ja, nou,
3: hiervoor, ik voel alweer een aankondiging.
1: Bekijken.
0: Maar dan kunnen we niet met dit bootje dan gewoon een beetje...
1: Ja, dat gaat ook. Ja, maar dan zijn we
3: doen hem op transport in en dan in al die kanten. En dan,
1: Nee, maar ik kan gewoon bij mij op de boot. Geen probleem. Nou. En jij natuurlijk ook.
3: Top. Ik voel alweer een nieuwe programma aankomen. Wie weet. Bedankt voor het kijken op Radio TV Aalsmeer. En we gaan nu terug naar de studio waar we verder gaan praten met Bob en Jean-Paul.
4: Deze witte bloemen komt denk ik in een heel mooi huis te hangen in Amsterdam trouwens.
2: Die heb ik geschilderd. En het verhaaltje is wel leuk. Want ik had hem geschilderd en ik vond het niet zo mooi. En toen kwam ik een keer van de pool af. En hij hing in mijn kastje, mijn atelier. En toen had ik een beetje te veel gedronken natuurlijk. Wat wel eens soms wel voorkomt bij poolmensen. Toen ben ik 's nachts in mijn kastje. Denk ik, dat ding is niks. Dus ik heb mijn handen in de verf geduwd en zo eroverheen. En naar bed gegaan. En toen werd ik 's nachts wakker. En jee, wat is dat nou gedaan? Ik heb geen idee. Ik denk, al schilderij verpest. En toen dacht ik, wauw. Toen was het opeens een heel mooi schilderij. Dus hij is eigenlijk uit mijn dronken kop ontstaan.
3: Ja, dat was gisteren op de boot. En Bob, wat zien wij hier?
2: Wij zien hier mijn tuinhuisje en mijn grafkist.
3: Jouw grafkist?
2: Ja. En die, ik heb meer grafkisten beschilderd. En dit is een grafkist wat een goede maten zijn. Een vriend van mij heeft hem getimmerd. En ik dacht, daar ga ik bloemen op schilderen. En hij heeft ooit te koop gestaan, maar dat doe ik niet meer. Omdat ik verkoop hem niet meer, want het is gewoon heel leuk. Ik hoop dat ik daar later in kan. En het kan ook zijn dat Wilbert erin gaat, maar dat hoop ik niet. Ik hoop dat ik dan wel eerder ga. En ja. Hier zie je dus de tuin en het geluid viel weg. Dus ik ga dat nu even zo vertellen. Dan lopen we met onze woonboot in. En daar wordt wat gefilmd wat we net zagen. Maar dit is het domeintje waar wij wonen. En ik heb ook een lekkere ruige tuin gewoon.
3: Schitterende locatie. Kijk, dit is bij jou binnen, Bob.
2: Dit is binnen in de woonkamer, zo gezegd. We wonen in een glazen boot. Ik heb altijd buiten willen wonen. En toen we deze ark ontwierpen, dacht ik alleen maar glas aan de buitenkant. Geen muren, geen niks.
3: Nee, als het goed is krijgen we nog een paar beelden die we nu...
2: Ja, ik zag ze net ook langskomen. Dat is een beeldje, ja, maar dat is zomaar wat. Een boeddhaatje. Maar de schilderij heb je net ook al aardig goed gezien. Deze komt niet mooi uit in het licht. Het is juist een prachtig schilderij. Maar dat het licht verpest het even. Dus ik hoop dat hij nu weer gauw uit beeld gaat.
3: Het is toch altijd moeilijk om dit, zeg maar, met een goede belichting...
2: Dat komt ook omdat het in die woonboot... overbelicht is altijd.
3: Ja.
2: Hier zijn we weer, geloof ik.
3: We zijn weer live, weer terug in de studio. Jongens, wat hebben we genoten gisteren? Het was een heerlijke vaat, toch?
2: Ja, het was geweldig.
1: Ja, leuk.
2: Dus, goed. En mijn buurman heeft net al een glaasje.
3: Ja, kijk. We hebben hier Jean-Paul. En altijd... kijk, Jean-Paul is in de studio. En we hebben gelijk een flesje cava hier live in de studio.
1: Hoort erbij.
2: Ja, maar dat is ook beter. Hè?
1: Toch of niet?
3: Hoort erbij.
1: Anders zo'n Simons glaasje water erbij. Dat mag nou wel. Het is over zeven.
3: Ik wil heel even nog terugkijken naar Fred. We hebben hier op de achterkant ook van die mooie uitspraken van Fred. Als het goed is, zijn ze ook hier in de studio te zien. Een belangrijke uitspraak van Fred. Het bereikbare van de horizon. Vind je dat belangrijk? Het onbereikbare van de horizon. Vind je dat belangrijk? Het over de horizon springen. Kun je daar wat over zeggen, Bob? Want jij bent natuurlijk ook een kunstzinnig. Hoe zie jij die uitspraak van Fred?
2: Ja, het is ook een hele bijzondere uitspraak natuurlijk. Maar ik heb dat ook, want ik kijk ook iedere avond naar de horizon. En ik zie altijd de zon ondergaan. En Fred vertelt ook van, daar spring je overheen. En dan spring je in de wereld die na ons komt eigenlijk. Dat is zijn grens.
3: Ja.
2: Het vind ik een heel mooi verzonnen of mooie idee natuurlijk.
3: Heel mooi, echt typisch Fred.
1: Ik moest er nog even over nadenken.
3: Jij moest er nog even over nadenken. Ja. Waar je ook even over moest nadenken, maar dat is toch wel gebeurd. Jij hebt een nummer opgenomen met de Havenzangers.
1: Ja,
3: dat is alweer een paar weken geleden.
1: Ja, dat is alweer een maand.
3: Maand geleden. Kun je iets vertellen? Want dan gaan we zo naar kijken. Er is ook een videoclip van. Happy Barbie.
1: Happy Sappy Barbecue.
3: Ja.
1: Nou ja, goed. Corine van C-Media, die heeft natuurlijk een pilot met me opgenomen. En wij zochten een leader voor eventueel de pilot.
3: Ja.
1: En ik zei natuurlijk altijd in een programma van Happy Sappy en doe nog een barbecue erbij. En dat heeft Willem en Wesley van de Havenzangers natuurlijk heel goed opgepakt. En die hebben daar een nummer opgeschreven via Ime.
3: Ja.
1: En je zal het zien. Een leuke videoclip gemaakt. Je was er zelf bij.
3: Ik was er zelf bij die opname. Was heel bijzonder.
1: Ja, was heel goed.
3: Dennis heeft hem klaarstaan. We gaan er even naar kijken.
1: Leuk.
3: Hier is Jean-Paul met de Havenzangers. Happy Sappy Barbecue.

0: Ja, wat een feest. Happy, sappy barbecue'tje. Jongens, wat, hoe is dat gegaan? Hoeveel reacties heb je erop gekregen, Jean-Paul?
1: Op gehad.
0: Ja, je microfoon stond even uit.
1: Ik zeg sorry, ik heb er heel veel reacties op gehad. Ja, echt leuk. Iedereen vindt het een leuk nummer. Het is een gezellig nummer. En het wordt nou ook wel. Staat nu net in de top 30. Op 27 hoorde ik van Willem dat hij binnengekomen was. Misschien is het alweer alweer wat gestegen. Maar ik hou het niet dagelijks bij, maar het is wel heel leuk.
0: Ja. Gaan al die mensen die in B&B voor liefde hebben gedaan, gaan die allemaal een nummer op? Fred niet, maar...
1: Het schijnt van wel, hè. Ik hoor Timothy heel leuk. Likkie uit mijn blikkie.
0: Nou, moest ik daar aan denken. Wel leuk. We gaan hem zo meteen nog eventjes voor 8 uur draaien. Voor Timothy, die is ook van dit seizoen van B&B voor liefde. Ik denk, joh, als je naar Timothy gaat, joh, kun je dan niet een combinatie doen van happy, sappy, likkie, barbecue.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Dan heb je het hele verhaal compleet.
1: Ja, en een kavaatje erbij.
0: Heerlijk. Ja. Wat kunnen de mensen nog verwachten dit jaar van jou? Het is natuurlijk nog 3 maanden, maar dan zitten we al...
1: Zitten we al aan het oude jaar. Hè? Nou, ik ben me nu aan het voorbereiden voor de wintermaand natuurlijk, om wat bedrijfsfeesten straks te doen in Alicante. Uh-huh. En ook met de boot te gaan varen. De Costa af Alicante. Want in de wintermaanden hebben we nog heel vaak heel mooi weer. Het wordt wel wat vroeger donker, maar zo'n leuke dagtrip maken met een maximaal 15 man aan boord is altijd wel gezellig. Je hebt het zelf meegemaakt.
0: Dus ik mocht meevaren daar op Alicante. Op de mooie Middellandse Zee.
1: Prachtig toch?
0: Heerlijk.
1: Ja, dat is echt leuk.
0: Je hebt ook hele leuke contacten met Lieske. Dat is ook een andere deelnemster van...
1: Heel goed. Heel
0: van
1: leuk.
0: Bodemdrift.
1: Als je Lieske, dan moet je de wijn van Bodemdrift
0: hebben. Als het goed is, kijkt ze vanavond.
1: Ja, ze zou kijken. Ik heb ze nog aan de telefoon gehad. Ze zegt, ik ga even meekijken. Dus ze krijgt van hieruit de groet uit de studio. Dat sowieso al. En ik heb met Lieske natuurlijk een pilot opgenomen waar zij dus ook in voorkomt. En dat is al hartstikke leuk. Gewoon, je ziet wat leuke beelden van de Alicante, van de omgeving, van markante mensen die ik ontmoet heb en zo. Dus wie weet wordt dat nog eens wat. Maar dat is allemaal toekomst.
0: Oké, maar dat is... we kunnen... In ieder geval nog veel van jou zien en horen de komende periode. Ja. En het is nu ook op België.
1: Hè? Nu is het net vanaf 24 augustus is het in België, wordt het 2025 herhaald van B&B van Liefde. Uh-huh. En ik merk toch wel, want ik heb natuurlijk een Belgische vriendin. Dus ik zit heel veel in Hasselt, België. Uh-huh. Ja, en daar hoor ik toch wel heel vaak dat heel veel mensen kijken.
0: Ja, Fabienne heeft ook in de videoclip ook een rolletje.
1: Ja, die zat erbij. Ze zit achter op die stoel, ze durft niet in beeld.
0: Ze zit in de studio, maar onzichtbaar. Ze zit hier achter onze technicus Dennis, maar ze is hier wel live bij. Ik kom toch nog eventjes terug op die uitspraken van Fred. Want Bob, dan kijk ik jou toch even aan. We hebben van die mooie affiches hier hangen. Ik heb het idee dat we niet dezelfde kwasten en kleuren aan het bestrijken zijn. En toen moest ik gelijk denken van, jij bent kunstschilder, jij schildert schilderijen. Hoe zie jij dat?
2: Nou, ik zie dat niet zo goed wat hij ermee bedoelt, nee. Maar ja, die man is zo anders natuurlijk. En ik vind het trouwens een heel groot kunstenaar, hoor. Wat hij vertelde en waar hij mee bezig is. En er zit echt heel veel...
1: Er zit veel achter ook.
2: Heel veel achter hem, want dit is allemaal wel heel leuk. En die uitspraak vind ik hartstikke leuk. Maar ja, ik heb het idee dat we niet dezelfde kwasten en kleuren aan het bestrijken zijn. Ik vind het een beetje... ik vind het een beetje seksistisch of zo. Dan ga je die kant uit, ga je denken, ik heb niets daarmee met schilderen.
0: Nee, maar over seksistisch gesproken, hij heeft ook wel een uitspraak. Ja, je gaat ook niet vrijen met handschoenen en laarzen aan.
1: Nou, die vind ik wel heel goed.
2: Ja, die is wel leuk.
1: Ja, dat vind ik wel goed, ja.
2: Maar daar staat het duidelijk,
1: maar
2: hè,
1: dat doe je niet, nee.
0: Maries, jij was gisteren ook op de boot. Hoe heb jij Fred ervaren? Hoe vond jij hem?
3: Fred is een markant persoon. Ik vind het eigenlijk wel uniek hoe hij, nadat hij al die negativiteit over zich heen kreeg online, hoe hij dat in creativiteit weet om te zetten. Uh-huh. En dat is toch wel bijzonder. Yeah. Bob, dan heb ik aan jou ook nog een bijzondere vraag. Ik heb gisteren bij jou in het atelier je eigen kisten gezien. Ik zou je eigenlijk uitnodigen om mijn kist, mocht jij mij overleven, om jouw creativiteit op mijn kist bot te vieren.
2: Nou, dat is een hele eer.
3: Ja, natuurlijk. Het afspreken?
2: Dat zijn wel mooie dingen. Ja, dat vind ik leuk.
0: Nou, we kijken, wachten, kijk, toch niet. Dat is business class. We hebben hier gelijk zaken gedaan. Ja. Daarom heet het ook business class hier op Radio TV Haalsmeer.
1: Nou, ja, doe er buik maar één dan. Ja, ja.
0: En ik denk als Fred volgende week weer terug is, dan komt er ook een kist voor Fred. Misschien.
2: Ik denk dat hij wel in zo'n, hoe heet zo'n dier, wat die grote kunstwerk.
1: Die wat was dat ook alweer? Die liet zwemmen. Die liet hij zwemmen in de zee.
0: Ja, die grote die vis. Die
2: God, hoe heet zo'n vis nou?
0: Wat was het nou voor
1: een
0: vis?
1: Een grote was het.
2: Maar ik denk dat hij in die vis wil gewoon en zo zakken.
1: Ja, want hij wilde die zon wilde die op die vis laten.
2: Ja.
0: Nou, misschien dat we Fred ooit nog weer even live in de studio krijgen. Of met een video inbel verbinding. Want we hebben ook een bijzondere jubileum uitzending op zaterdag 31 oktober. Dan is Radio TV Aalsmeer 35 jaar. Ik heb al begrepen dat we jou, het zij live of met een inbelverbinding, ook hier in Aalsmeer weer mogen begroeten en mogen verwelkomen.
1: Heel leuk, ja.
0: Dat
1: leuk,
0: is, we gaan er een hele spectaculaire dag van maken hier op Radio TV Aalsmeer. Maar toch nog even die vaartocht van gisteren. Is er nou een moment van jullie bijgebleven, een uitspraak van Fred, van dat vond ik nou wel echt heel typerend. Dat begreep ik niet.
2: Nou ja, voor mij heeft Fred gewoon best wel indruk op hem gemaakt in zijn zijn, wie hij is. En hij is best een hele mooie man eigenlijk innerlijk. Mm-hmm. En die dingen die hij dan doet met die oma en dat soort uitdrukkingen, ja, dat is hij. En dat gaat voor een hoop mensen wel heel ver. Maar ik denk wel dat een hele eerlijke man is en hij maakt op mij indruk door zijn kunst en kunde. Ja,
1: ja, ik heb natuurlijk hem gevolgd ook op televisie. En ik heb het natuurlijk ook gezien. En hij komt op televisie natuurlijk heel anders over als dat ik hem nu privé meemaak op een boot. En dan is het een hele integere, gezellige, clevere man. Gewoon die echt wel weet waar hij over praat.
0: Ja. Maurice, jij hebt recentelijk ook een uitzending beluisterd op NPO. In,
3: ja, was Radio dat? 1, vorige donderdag.
0: Van Misha bij Misha?
3: Ja,
0: daar heb ik ook gehoord. Daar heb jij al een heel andere Fred gehoord.
3: Klopt. Fred is een uniek mens. En als je hem dan s'nachts in zo'n radio-uitzending hoorde... Het was
0: midden in de nacht, hè?
3: Midden in de nacht, een interview van een uur. En ja...
1: Ik heb hem ook gehoord.
3: Mensen die stream terugluisteren... die zullen een hele andere, oprechte Fred ervaren. En dat is, ja, dat meen ik eigenlijk uit de grond van Mart. Zo kijk ik, denk ik er ook aan terug.
2: Ja.
1: Ja, want jij stuurde mij nog die link door. En die heb ik nog eens even geluisterd. Ja. En dacht ik van ja, dan heb je een heel ander beeld van iemand.
0: Heel ander beeld. Want Fred is in die uitzending gewoon neergezet als een slecht personage.
1: Maar dat gaf hij ook gisteren toe. Dat zei hij ook. Hij zegt, ik ben heel slecht daarin. En als iemand weg moet, dan moet iemand gelijk weg. Ja. Ik was in dat verhaal dan wel wat anders en wat milder. Ik zeg van joh, blijf nog eventjes. Ja. Tegen mij zei ze van joh... Waarom stuur je niemand weg? Durft hij niemand weg te sturen of zo? Nou ja, goed, maar ik heb toch een beetje respect en dingen. Maar goed, dat Fred, ja, dat ieder het zijne natuurlijk. Ja, daarom kun je niet veranderen.
0: Ja. Bob, als we het even nog even kunst hebben. Hebben bekendheid en kunst iets gemeen? In beide gevallen stel je jezelf tenslotte toch aan het oordeel van anderen bloot. Kun je daar iets over zeggen?
2: Nee, ik schilder en ik doe het voor mezelf eigenlijk. Ik vind het leuk om te doen en zo. En als, ja, nee, ik vind het een heel moeilijke vraag eigenlijk wat je stelt.
0: Ja, nee, ik denk jij denkt natuurlijk toch een beetje met Fred aan dat kunstzinnige. Ja, ik denk, ga jou die vraag toch stellen?
2: Nee, de kunst, het leven wat ik doe en het schrijven ook vooral. En het theater wat ik in Aalsmeer had met... Allemaal oudere mensen en met grote artiesten. Dat is ook een soort, dat vind ik ook een soort kunst. En de presentatie en de dingen en het houden van mensen. Ja. Met de natuur is hetzelfde. Ik zie bomen, ik zie beesten, dingen. Dat is ook houden van en liefde en schilderen ook. En, ik weet het niet. Voor mij is het gewoon mijn bubbel. En wat anderen ervan vinden, maakt me niet zoveel uit. Het is wel heel leuk wat Fred ook iets zei van je een groot applaus is beter dan uitgeroepen.
1: Dan een boe, ja.
2: Ik vind het ook heel mooi als mensen mijn kunst of mijn schrijven leuke opmerkingen overgeven. Of ze het mooi vinden of dat waarderen. Ja, dat is natuurlijk wel zo.
0: Ja. Heeft de ontmoeting gisteren met Fred jullie op ideeën gebracht voor iets nieuws? Van, hé, daar zit wel wat in.
1: Ja, dan zijn we allemaal stil.
2: Nee hoor.
1: Weet jij het?
2: Nou, ontmoetingen, dat heb ik geloof ik al eerder verteld, zijn sowieso prachtig. En je haalt er altijd wat uit. En niet nu misschien. Maar stel dat ik weer ga schilderen zo. En dan komt dit beeld weer boven. En als ik bloemen schilder, dan komt daar opeens een soort bloem uit of zo. Dat zou best kunnen. Dus ja, dat is ook een beetje de gekte die Fred ook wel heeft, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Maar dan,
1: ja.
2: ook zo'n vaartocht. En dan, ik haal daar inspiratie uit. Maar wat voor inspiratie, dat zal later pas blijken. Maar dat is iedere ontmoeting, zelfs deze, terwijl ik de tijd naar vrouw Bien zit te kijken.
0: Die niet in beeld
2: en
0: is.
2: Dat, nee, maar ze is wel in mijn beeld. En dat is gewoon prachtig hoe die twee elkaar ook weer gevonden hebben. En dan die verhalen ook weer. Een mens wordt blij van die dingen eigenlijk. Ja. Blij zijn is mooi.
0: Bob, eventjes nog over jouw werk. Ben jij momenteel met een project of een bepaald schilderij bezig?
2: Nee, dat was ik voor die Bob Out of the Box tentoonstelling die er een paar weken terug was. En ik ben nu bezig met wat kleinere schilderijtjes om te kijken wat dat doet. En het blijft gewoon maar proberen en bezig zijn. En dan ontdek je ook steeds meer weer, ja.
0: Ja.
2: En maar ik ben wel ook bezig met... we zijn ook bezig om een... in plaats van de kunstroute Annex Bob Out of the Box... om een keer echt vernissage te geven. Dus op uitnodiging. Dat heb ik denk ik gisteren ook wel zoiets gezegd. Dat je dus gerichte mensen uitnodigt. En niet die mensen die maar toch wel doorlopen. En alleen voor het feestje zijn. Maar dat je weet, dat zijn kunstkenners. En die zijn geïnteresseerd. Ja. En dan heb ik van jou geleerd dat je er een glas champagne bij doet.
1: Kom ik wel eens schenken.
2: Daar zijn wel de voorbereidingen voor bezig. Ja.
1: Leuk.
0: Ten slotte, dan gaan we nog even Timothy draaien hier met Likkie. Want we blijven toch een beetje in de B&B-sfeer zitten. Wat nemen jullie mee van de ontmoeting gisteren op de Westeinderplassen?
1: Ik een hoop gezelligheid. En, weer
0: jij hebt vandaag ook gevaren op de Westeinder?
1: Ja, dat was geweldig. Ja, top met jullie. Ja, echt heel mooi. Maar ook die omgeving daar. Ja, wij zijn nooit sloten geweest waar ik nog nooit geweest ben. Dat kun je niet voorstellen. Ja. Dat is net de Efteling.
0: Het is, ja, nou Bob, jij kent de Westeinder als geen ander.
1: Ik woont daar natuurlijk aan het water.
2: Ik woon erin.
0: Ja, want in de Westeinder.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: Wat neem jij met het gesprek van gisteren?
2: Eigenlijk van deze twee dagen. Ja, één cocon van samen zijn. Liefde onderling en ook voor kunst, cultuur. En dat zit eigenlijk zo door elkaar verweven. En dat, ik neem mee dat het een prachtige paar dagen waren.
0: Ja. Maurice?
3: Nou, wat ik vooral meeneem is de ontmoeting van unieke mensen. En een klassieke boot die ik mocht varen.
0: Van André Villet van de Dutch Harbour.
3: Ja, bouwjaar 1928.
0: Zo'n boot en dat we die hier hebben liggen op de Westeinderplassen.
3: Ja. Nou, ik vond een eer dat ik het roer mocht pakken.
0: Jij hebt aan het roer gestaan van op deze bijzondere vaartocht met een spirituele vaartocht.
3: Ik maak dat niet elke dag mee, kan ik je vertellen.
0: Nou, bijzonder. Fijn dat jullie ook vanavond in de studio wilden aanschuiven. Volgende week is Aalsmeer Politiek weer terug met Sam van Hest. Ik ben er over 2 weken weer. Dan hebben we Esther Gouwerok in de studio van Jachthaven Gouwerok. Die komt vertellen over haar bedrijf. Met beelden natuurlijk over haar bedrijf. Dus dat wordt ook een bijzondere uitzending. Ik wil u hartelijk bedanken hier voor jullie deelname. Voor het bijzondere gesprek van gisteren.
1: Dankjewel.
0: En heel veel succes in de nabije toekomst.
1: Dankjewel, Erik.
2: Dankjewel, hartstikke
1: leuk.
0: Ja. En we gaan eruit met Timothy en Likkie. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot over 2 weken op Radio TV Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: Met Peter.

0: op woensdagavond.
1: Ja, goed op de woensdagavond. Het is 7 minuten over 8 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. En wereldwijd kun je natuurlijk meeluisteren op radioalsmeer.nl. En dat doet natuurlijk bijna de halve wereld. Want ja, wie wil dit soort leuke programma's nou missen? Ik had de datum al genoemd, hè, of niet? Nee, het is de laatste dag van september alweer. 30 september 2026, dat is de dag waarin we leven. En we danken nog even de heren van Business Lounge, Dennis en Erik, voor hun programma in het voorgaande uur. Danken natuurlijk ook de Moody Blues voor de eerste van de 2 van 10 Nights in White Satin. En wij gaan gewoon lekkere muziek draaien. En in de tweede uur hebben we dan ook nog een gesprekje met meneer John Holden. Nou, wat leuk allemaal. Ja, heel erg leuk. Laten we gauw verder gaan, want de tijd vliegt weer. Here's Lake. And Ordinary People.

When Tangential Moments Have Passed van het nieuwe album van Time's Up, A Hollow Part of a Hole. En dat album komt over 2 weekjes, verschijnt het, kun je het kopen. Ik heb het alvast, niet om je jaloers, wel om je jaloers te maken. Ja, ik heb het lekker al, haha. We gaan verder met de volgende. Ik kan ook nog even vertellen wat ervoor staat. Dat was Lake met Ordinary People. Ook wel echt wel een leuk nummertje, vind ik. En het album is ook nog niet zo heel erg lang uit. We gaan naar Red Sand, The Ballad of Edgar and Chelsea. En dat is dan niet de voetbalvereniging, denk ik. Ga maar even goed luisteren. Het komt vast wel naar voren tijdens de tekst.

Red Sands en de Ballad of Edgar and Chelsea hoorde je. En daarna Kivira met Nothing is Everything. En omdat instrumentaal zo mooi kan zijn, is hier...

En ik heb ondertussen lekker ruzie met me, het draadje van de koptelefoon. Terwijl je luisterde naar een nummer van Ton Scherpenzeel. Een nieuw nummer van Ton Scherpenzeel zelfs. Sunset on Mars. En dan zul je zeggen, nou, dan heb je lekker de tijd om een ander plaatje op te zoeken. Nou, dat had ik misschien wel, maar dat heb ik niet gedaan. Dus, oh ja, er staat natuurlijk wel wat. Ik heb nog Lonely Robot. Show the way.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling. Altijd.

Ik ben nog niet klaar met tellen. Er zijn er best veel nog. Die achter mijn microfoon zitten te luisteren naar dit fijne programma, al zeg ik het zelf. Goed, het is 7 minuten over 9, bijna 8 minuten over 9 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel, 105.9 in de vrije ether en wereldwijd te beluisteren op radiosmeer.nl. Het is vandaag de 30ste september alweer van 2026. Het is de laatste septemberdag van 2026. Ja, zo gaat dat. I'm just a singer in a rock'n'roll band. Nou, dat ben ik niet hoor. Dat laat ik liever aan een Tony of een Hans. Die zijn daar veel beter in dan ik. Dus dat ga ik maar niet pretenderen. Ja, laten we lekker doorgaan met de muziek. Want we hebben straks nog... Een babbeltje? Ja, we hebben een babbeltje. Dus we gaan eerst even luisteren naar de Pattern Seeking Animals. En als jij het patroon kan vinden, dan vinden zij het ook wel. Maybe all a dream.

0: En daarmee sloten we ook het programma af. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is een nieuwe aflevering van Met Peter in de Eter op Radio Waalsmeer. En dan hoop ik er weer te zijn. Zo dadelijk gaan we lekker non-stoppen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.